0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio Seabreeze. In de lichamen van Oekraïense militairen die zijn gerepatrieerd worden regelmatig explosieven gevonden. Dat meldt persbureau Ukrinform. Onderzoekers moeten nu eerst veiligheidscontroles doen voordat ze de lichamen die uit Rusland komen kunnen identificeren. Volgens het plaatsvervangend hoofd van de onderzoeksafdeling in de regio Kirovohra wordt eerst gecontroleerd of er gevaarlijke items in de stoffelijke resten zitten. Er zijn al granaten en explosieven gevonden. In de stad Lahore in Pakistan zijn 14 kinderen tussen de 5 en 16 jaar omgekomen doordat het dak van een gebouw waarin ze bijles kregen instortte. 8 kinderen en een lerares raakten gewond. 5 kinderen liggen in kritieke toestand in een ziekenhuis. Bij de hulpdiensten kwam aan het einde van de middag de melding binnen van het ingestorte dak en een reddingsoperatie werd in gang gezet. Er zijn 2 mensen aangehouden op verdenking van nalatigheid, onder hen de eigenaar van het pand. Een 22-jarige vrouw uit Spijk is ernstig gewond geraakt nadat een auto waarin ze zat net over de Duitse grens bij Emmerich van de weg raakte. De bestuurder, een 23-jarige Nederlander die ook uit Spijk komt, raakte licht gewond. Hij had volgens de Duitse politie te veel gedronken. De vrouw is met een traumahelikopter in kritieke toestand naar een ziekenhuis gebracht. In de auto zat ook een kind dat licht gewond raakte. De politie zegt verder niks over leeftijd of woonplaats. Premier Netanyahu van Israël heeft vandaag opnieuw gezegd dat het Israëlische leger in Zuid-Libanon blijft zolang de terreurbeweging Hezbollah zijn land bedreigt. Netanyahu zei tijdens een bezoek aan Israëlische troepen in het zuiden van Libanon dat zolang Hezbollah gewapend blijft en de dreiging niet weg is, ze zullen blijven. Hezbollah is een bondgenoot van Iran en heeft herhaaldelijk aanvallen op Israël uitgevoerd, waarop tegenaanvallen volgden. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 13 en het blijft droog. Overdag is er volop zon en in het noorden kan een enkele bui vallen. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt 22 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu, met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Start de motor. De boerderij wacht.
6: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
7: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
8: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen,

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf 20 euro per lead, exclusief BTW. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
2: Het magazijn van de webshop van Radio Seabreeze is maar heel klein. Dus alles wat je bestelt komt vers van de pers. Houd dus rekening met wat langere levertijden in de zomermaanden.
3: Kijk snel in de webshop op radioseabreeze.nl.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio Seabreeze. In de lichamen van Oekraïense militairen die zijn gerepatrieerd worden regelmatig explosieven gevonden, dat meldt persbureau Ukrinform. Onderzoekers moeten nu eerst veiligheidscontroles doen voordat ze de lichamen die uit Rusland komen kunnen identificeren. Volgens het plaatsvervangend hoofd van de onderzoeksafdeling in de regio Kirovohra wordt eerst gecontroleerd of er gevaarlijke items in de stoffelijke resten zitten. Er zijn al granaten en explosieven gevonden. In de stad Lahore in Pakistan zijn 14 kinderen tussen de 5 en 16 jaar omgekomen doordat het dak van een gebouw waarin ze bijles kregen instortte. 8 kinderen en een lerares raakten gewond. 5 kinderen liggen in kritieke toestand in een ziekenhuis. Bij de hulpdiensten kwam aan het einde van de middag de melding binnen van het ingestorte dak en een reddingsoperatie werd in gang gezet. Er zijn 2 mensen aangehouden op verdenking van nalatigheid, onder hen de eigenaar van het pand. Een 22-jarige vrouw uit Spijk is ernstig gewond geraakt nadat een auto waarin ze zat net over de Duitse grens bij Emmerich van de weg raakte. De bestuurder, een 23-jarige Nederlander die ook uit Spijk komt, raakte licht gewond. Hij had volgens de Duitse politie te veel gedronken. De vrouw is met een traumahelikopter in kritieke toestand naar een ziekenhuis gebracht. In de auto zat ook een kind dat licht gewond raakte. De politie zegt verder niks over leeftijd of woonplaats. Premier Netanyahu van Israël heeft vandaag opnieuw gezegd dat het Israëlische leger in Zuid-Libanon blijft zolang de terreurbeweging Hezbollah zijn land bedreigt. Netanyahu zei tijdens een bezoek aan Israëlische troepen in het zuiden van Libanon dat zolang Hezbollah gewapend blijft en de dreiging niet weg is, ze zullen blijven. Hezbollah is een bondgenoot van Iran en heeft herhaaldelijk aanvallen op Israël uitgevoerd, waarop tegenaanvallen volgden. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 13 en het blijft droog. Overdag is er volop zon en in het noorden kan een enkele bui vallen. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt 22 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou, jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu, met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Start de motor! De boerderij wacht.
6: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
7: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
8: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen,

0: Clean. Eén stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf 20 euro per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
2: Ze zijn er nog. Radiozenders die het vertrouwde oude middengolfgeluid laten horen en niet gebonden zijn aan moordende luistercijfers. Radio Cybris zendt uit vanuit Friesland en Noord-Holland op AM en internet. Je kan ons ondersteunen door een aankoop in de webshop te doen of als liefhebber van Vrije Radio een donatie te doen via radiocybris.nl/donatie. Radio Cybris, het geluid.

Buddy Holly was killed in a plane crash.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio Seabreeze. In de lichamen van Oekraïense militairen die zijn gerepatrieerd worden regelmatig explosieven gevonden, dat meldt persbureau Ukrinform. Onderzoekers moeten nu eerst veiligheidscontroles doen voordat ze de lichamen die uit Rusland komen kunnen identificeren. Volgens het plaatsvervangend hoofd van de onderzoeksafdeling in de regio Kirovohra wordt eerst gecontroleerd of er gevaarlijke items in de stoffelijke resten zitten. Er zijn al granaten en explosieven gevonden. In de stad Lahore in Pakistan zijn 14 kinderen tussen de 5 en 16 jaar omgekomen doordat het dak van een gebouw waarin ze bijles kregen instortte. 8 kinderen en een lerares raakten gewond. 5 kinderen liggen in kritieke toestand in een ziekenhuis. Bij de hulpdiensten kwam aan het einde van de middag de melding binnen van het ingestorte dak en een reddingsoperatie werd in gang gezet. Er zijn 2 mensen aangehouden op verdenking van nalatigheid, onder hen de eigenaar van het pand. Een 22-jarige vrouw uit Spijk is ernstig gewond geraakt nadat een auto waarin ze zat net over de Duitse grens bij Emmerich van de weg raakte. De bestuurder, een 23-jarige Nederlander die ook uit Spijk komt, raakte licht gewond. Hij had volgens de Duitse politie te veel gedronken. De vrouw is met een traumahelikopter in kritieke toestand naar een ziekenhuis gebracht. In de auto zat ook een kind dat licht gewond raakte. De politie zegt verder niks over leeftijd of woonplaats. Premier Netanyahu van Israël heeft vandaag opnieuw gezegd dat het Israëlische leger in Zuid-Libanon blijft zolang de terreurbeweging Hezbollah zijn land bedreigt. Netanyahu zei tijdens een bezoek aan Israëlische troepen in het zuiden van Libanon dat zolang Hezbollah gewapend blijft en de dreiging niet weg is, ze zullen blijven. Hezbollah is een bondgenoot van Iran en heeft herhaaldelijk aanvallen op Israël uitgevoerd, waarop tegenaanvallen volgden. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 13 en het blijft droog. Overdag is er volop zon en in het noorden kan een enkele bui vallen. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt 22 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Start de motor! De boerderij wacht.
6: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
7: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
8: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf 20 euro per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
2: Oh, oh, oh, de 1395 AM is er even niet.
3: Maar we komen terug vanuit Groot-Friesland. Binnenkort Radio Sybris weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Radio Sea Breeze. In de lichamen van Oekraïense militairen die zijn gerepatrieerd worden regelmatig explosieven gevonden, dat meldt persbureau Ukrinform. Onderzoekers moeten nu eerst veiligheidscontroles doen voordat ze de lichamen die uit Rusland komen kunnen identificeren. Volgens het plaatsvervangend hoofd van de onderzoeksafdeling in de regio Kirovohra wordt eerst gecontroleerd of er gevaarlijke items in de stoffelijke resten zitten. Er zijn al granaten en explosieven gevonden. In de stad Lahore in Pakistan zijn 14 kinderen tussen de 5 en 16 jaar omgekomen doordat het dak van een gebouw waarin ze bijles kregen instortte. 8 kinderen en een lerares raakten gewond. 5 kinderen liggen in kritieke toestand in een ziekenhuis. Bij de hulpdiensten kwam aan het einde van de middag de melding binnen van het ingestorte dak en een reddingsoperatie werd in gang gezet. Er zijn 2 mensen aangehouden op verdenking van nalatigheid, onder hen de eigenaar van het pand. Een 22-jarige vrouw uit Spijk is ernstig gewond geraakt nadat een auto waarin ze zat net over de Duitse grens bij Emmerich van de weg raakte. De bestuurder, een 23-jarige Nederlander die ook uit Spijk komt, raakte licht gewond. Hij had volgens de Duitse politie te veel gedronken. De vrouw is met een traumahelikopter in kritieke toestand naar een ziekenhuis gebracht. In de auto zat ook een kind dat licht gewond raakte. De politie zegt verder niks over leeftijd of woonplaats. Premier Netanyahu van Israël heeft vandaag opnieuw gezegd dat het Israëlische leger in Zuid-Libanon blijft zolang de terreurbeweging Hezbollah zijn land bedreigt. Netanyahu zei tijdens een bezoek aan Israëlische troepen in het zuiden van Libanon dat zolang Hezbollah gewapend blijft en de dreiging niet weg is, ze zullen blijven. Hezbollah is een bondgenoot van Iran en heeft herhaaldelijk aanvallen op Israël uitgevoerd, waarop tegenaanvallen volgden. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 13 en het blijft droog. Overdag is er volop zon en in het noorden kan een enkele bui vallen. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt 22 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
5: Keuzestress over raambekleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
6: Profiteren van een geprognotiseerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. Beurstrader, het datagestuurde fintech handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf 1000 euro en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
8: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf 20 euro per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
9: Oh, oh, oh, de 1395 AM is er even niet.
10: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Sybris weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Bij een bosbrand in Noord-Griekenland zijn 2 mensen om het leven gekomen. Het vuur is nog niet geblust. Een van de slachtoffers werd gevonden in de buurt van de stad Thessaloniki. Zijn echtgenote is met brandwonden in een ziekenhuis opgenomen. Hun 12-jarig kind wordt vermist. De brand wordt bestreden met meer dan 100 brandweerlieden en er worden niet alleen bluswagens, maar ook blusvliegtuigen ingezet. Het Amerikaanse bedrijf Anthropic mag zijn geavanceerde AI-modellen weer aan buitenlandse klanten aanbieden. Het verbod daarop is door de regering opgeheven. Eerder was de toegang geblokkeerd vanwege zorgen voor de Amerikaanse nationale veiligheid, maar die zijn nu door het bedrijf opgeheven. Anthropic meldt op X dat ze meteen aan de slag gaan om de toegang te herstellen en snel met een update zullen komen. Vanaf vandaag is de anonieme OV-chipkaart niet meer te koop. Die kaart blijft nog wel geldig tot eind volgend jaar. Reizigers stappen steeds vaker over op OVP, waarmee je sinds 3 jaar kunt in- en uitchecken met een betaalpas, creditcard, mobiel of de nieuwe OV-pas. Eind vorig jaar waren er nog ruim 4 miljoen anonieme OV-chipkaarten in omloop. Dat zijn kaarten die dus niet aan iemands naam of persoonsgegevens gekoppeld zijn. De Amerikaanse president Trump heeft gemeld dat hij vorig jaar ruim 1 miljard euro met cryptomunten heeft verdiend. Hij verdiende dat geld vooral via het bedrijf dat hij met zijn zonen heeft opgericht. Steven Witkoff, ook een diplomaat in zijn regering, is daarvan de CEO. Verder verdiende Trump aan digitale munten, zogenaamde meme coins, met zijn naam en producten als horloges en parfum. Zijn gisteren gepubliceerde financiële rapport telt 927 kantjes. Het weer, het blijft vandaag overwegend droog en het wordt tussen de 21 en 25 graden. In het noordoosten kans op een bui.
2: Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
6: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
7: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
8: Mag.
9: Wat mag?
8: Je weet wel, Mac.
9: Hè?
8: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
10: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
11: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond. Maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
12: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
13: Het magazijn van de webshop van Radio Sea Breeze is maar heel klein. Dus alles wat je bestelt komt vers van de pers. Hou dus rekening met wat langere levertijden in de zomermaanden.
14: Kijk snel in de webshop op radioseabreeze.nl.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
9: Hello, this is Radio Seabreeze.
15: Bonjour, ici Radio Seabreeze.
16: Hallo, hier ist Radio Meeresbrise.
17: Sommerradio. Sommerradio.
18: Oui, oui, oui. Raisin Shine.

0: Seabreeze AM.
1: Love hadden we als laatste. You're the Greatest Lover uit 1978. Dave Davies daarvoor, die ken je van de Kings. Death of a Clown, hit in 67. En de eerste was van de Manhattans. Kiss and Say Goodbye uit 1976. Muziek nu, uit de tijd dat een taxi nog gewoon een taxi was.

Een nieuwe dag is aangebroken. Welkom bij het stuk nostalgie dat Radio Cybris heet. Met tot in de late uren muziek en discjockeys uit de 20e eeuw.

0: Debrief. AM.
1: Michael Nesmith was de laatste. Rio uit 1977. De man zat ooit bij de Monkees. Jefferson Airplane daarvoor. White Rabbit uit 67. Maar bij ons was een hit in 70. En Dire Straits was de eerste. Lady Writer uit 79.

0: Dit is weer een volle dag Radio Sybris.
1: Met radiomakers van diverse pluimage. En ongeacht de windrichting een zee van muziek.
0: Via internet en 1098 en 1395 kHz middengolf.

in Turijn, in Helsinki, in Londen en Berlijn, waar ik op de wijde wereld was, zij mochten er wel zijn. Maar de mooiste van de mooisten is Sophie, in de liefde is ze zeker een genie. Want een meisje

0: Seabreeze AM.
1: The Sweet hadden we. Uit 1974, de 16's. Johnny Lyon uit 65. Sofietje, voluit van Kleef. En de Jacksons als eerste. Uit 77. Show you the way to go.

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Met een gemiddelde temperatuur van bijna 21 graden is het zeewater warmer dan ooit voor deze tijd van het jaar. Dat meldt het Europese aardobservatieprogramma Copernicus. Door warmere zeeën en oceanen is er een grotere kans op hevige stormen, neerslag en overstromingen. Ook versnelt dit het smelten van ijsmassa's en de stijging van de zeespiegel. Copernicus waarschuwt dat hittegolven van de zee ook kunnen overslaan naar het land. Er zijn in verschillende landen invallen gedaan in een onderzoek naar malversaties met geld van de Europese Unie. Volgens de Franse krant Le Monde gaat het om de radicaal-rechtse ID-fractie in het Europees Parlement. Die zou ruim 4 miljoen euro hebben uitgegeven aan bekenden zonder de juiste aanbestedingsprocedures. In de inmiddels opgeheven ID-fractie werkt het Franse Rassemblement National, RN, samen met partijen als de Duitse AfD en de Nederlandse PVV. Bij een bosbrand in Noord-Griekenland zijn 2 mensen om het leven gekomen. Het vuur is nog niet geblust. Een van de slachtoffers werd gevonden in de buurt van de stad Thessaloniki. Zijn echtgenote is met brandwonden in een ziekenhuis opgenomen. Hun 12-jarig kind wordt vermist. De brand wordt bestreden met meer dan 100 brandweerlieden en er worden niet alleen bluswagens, maar ook blusvliegtuigen ingezet. Het Amerikaanse bedrijf Anthropic mag zijn geavanceerde AI-modellen weer aan buitenlandse klanten aanbieden. Het verbod daarop is door de regering opgeheven. Eerder was de toegang geblokkeerd vanwege zorgen voor de Amerikaanse nationale veiligheid, maar die zijn nu door het bedrijf opgeheven. Anthropic meldt op X dat ze meteen aan de slag gaan om de toegang te herstellen en snel met een update zullen komen. Het weer, het blijft vandaag overwegend droog en het wordt tussen de 21 en 25 graden. In het noordoosten kans op een bui. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Mensenrelatie, Radboud Visser.
4: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
3: Jazeker.
5: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
7: Mag.
8: Wat mag?
7: Je weet wel, Mac.
8: Hè?
7: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
9: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
10: Start de motor. De boerderij wacht.
11: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
12: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
13: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
14: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
15: Ze zijn er nog. Radiozenders die het vertrouwde oude middengolfgeluid laten horen en niet gebonden zijn aan moordende luistercijfers. Radio Sea Breeze zendt uit vanuit Friesland en Noord-Holland op AM en internet. Je kan ons ondersteunen door een aankoop in de webshop te doen of als liefhebber van Vrije Radio een donatie te doen via radiosiebreeze.nl/donatie. Radio Sea Breeze, het geluid van Vrije Radio.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
16: En dan nu eruit. Vandaag met Milko Roodnat.

0: waren drie mooie vrouwen, drie mooie donkere vrouwen. En ze zongen Waterman en ze heten de Hearts of Soul. Ze kwamen ergens uit de buurt van Harderwijk volgens mij. En ze kwamen uit op het Eurovisie Songfestival in 1970. En dat werd gehouden op 21 maart. En de presentatie daarvan lag in handen van Willy Dobben. Misschien ken je er nog wel. En de winnares op dat songfestival was Dana met het mooie nummer All Kinds of Everything. En wij eindigden op de zevende plaats. Dan kan Martin van Kampen, maar vrienden, het is woensdag, jij het bed en dan zeggen wij...
1: Good morning, sunbeam, gezond smaak, vroeg, good morning to you and you and you and you, good morning to you.
0: Ja, ik zei het al, het is woensdag, straks om 12 uur gaat de week doormidden, maar voor die tijd dit programma draait tot aan 9 uur, met om 20 over 8 aanwijzingen nieuwe morgenster. 8:30 de oude nieuwsfeitjes. En 8:40 dan de uitslag van de Morgenster.
1: Goedemorgen.
0: En heel veel lekkere muziek gaan we draaien. We gaan eens beginnen met Melanie. Samen met de Edwin Hawkins Singers. En dit is Lay Down.

Engelbert Humperdinck, eigenlijk heet hij Arnold George Dorsey. Ja, hij werd geboren in India op 2 mei 1936 en is een Britse popzanger. En de familie van zijn vader, onderofficier in de British Army, was afkomstig uit Wales. En zijn moeder, familie, was volgens Dorsey afkomstig uit Duitsland. En het gezin, inclusief 9 broers en zusters, verhuisde in 1946 naar Leicester in Engeland. En zijn carrière, ja, de rest is natuurlijk history. Je hoorde A Man Without Love uit 1968. Straks gaan we kijken naar de morgenster, maar we gaan eerst een plaat draaien van Lou Rawls. En die heeft het over Lady Love, ja. Wel zoel hoor. En dan komt het 1978 van zijn album When You Hear Lou, You Heard It All.

0: En we zijn weer op zoek naar de morgenster van deze ochtend. Vandaag zoeken we een Amerikaanse zanger, songwriter en muzikant. En wereldwijd bekend als een van de grootste artiesten van de 20e eeuw. En hij was wel bekend omdat hij altijd in het zwart gekleed was. En waarom deed hij dat? Hij verklaarde zich solidair met gevangenen, armen en onderdrukte. Hij combineerde country, rockabilly, folk, blues en gospel. En zijn diepe, herkenbare stem en eenvoudige, maar krachtige teksten maakten hem wel heel erg uniek. Hij werd ook beroemd om zijn gevangenisconcerten, waaronder die in Folsom Prison in 1968 en San Quentin in 1969, en die wereldwijd indruk maakten. Nou, welke zanger, Amerikaanse zanger zoeken we straks rond 20 voor 9 dan gaan we onthullen. En natuurlijk draaien we dan ook een plaat van deze zanger.
1: Eruit! Woensdagochtend op Radio Seabreeze.

Supertramp uit 1979 van het album Breakfast in America hoorde je de titelsong. En die draaide ik speciaal voor mijn grote vriend Marcel Joustra. En die presenteert natuurlijk op vrijdag het programma Druid. En hij is helemaal grote fan van Supertramp. Daarvoor hoorde je de Gorkies en Everybody's Gotta Learn Sometimes van het album Dump Waiters uit 1980. Straks gaan we kijken naar het oude nieuws, maar we hebben nog wel even tijd. Hier zijn de Carpenters. En we gaan terug naar 1969 alweer. Dat is een hele tijd geleden. Ja, toen de eerste mens op de maan stond. En de Carpenters waren toen nog zeer populair. Ja, we weten helaas dat Karen Carpenter niet meer in leven is. Maar Richard Carpenter, die schijnt nog wel te leven. Maar daar horen we niet zoveel meer van. En dit is het hele mooie nummer. Superstar. Superstar.

0: Ja, het blijft heerlijke muziek van Carpenters. En je hoort de Superstar uit 1969. Maar het is alweer 8:30 geweest. Betekent dat ze alweer helemaal klaar zit. Aria, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Milko. Vandaag heb ik naar oude nieuwsfeiten gezocht uit het verleden van 1 juli. 1 juli 2007 worden de Nederlandse Antillen opgeheven. Curaçao en Sint Maarten krijgen een status aparte binnen het Koninkrijk. En Bonaire, Saba en Sint Eustatius worden Nederlandse gemeenten. 1991. Het Warschau-pact, het Europees Communistische Bondgenootschap, wordt opgeheven. In 1966 was de hete zomer van Provo in Amsterdam. Hans Metz en Hans Tuinman worden gearresteerd terwijl ze met een spandoek zonder tekst lopen. 1903. De eerste editie van de wielerronde Tour de France gaat van start met een etappe van 467 kilometer van Parijs naar Lyon. Winnaar is de Fransman Maurice Carin. Hij zal tevens de eindzege behalen. Ik heb ook twee heel oude berichten gevonden die het vermelden waard zijn. 1867. De Dominion of Canada wordt gevormd doordat Ontario, Quebec, New Brunswick en Nova Scotia samengevoegd worden tot een confederatie. En in 1863 is Nederland het laatste Europese land dat de slavernij afschaft. Op deze dag worden in Suriname 33.000 slaven en op de Antillen 12.000 slaven van hoge rand tot vrije mensen verklaard. Voor elke slaaf wordt aan de vroegere eigenaar 300 gulden uitgekeerd. Dit was het oude nieuws van 1 juli. Tot morgen.
0: Zeker, dankjewel voor het oude nieuws, Aria. En fijn dat je iedere dag weer bij me bent. Tijdens mijn uitzending. This and the Kids and Times.

waren de Hollies van het album Confessions of the Mind uit 1970. En je hoorde The Man Without a Heart. Ja, je kan het je bijna niet voorstellen. Maar we zijn nog steeds op zoek naar de Morgenster. Ik had al gezegd, hij was veel gekleed in het zwart. En dat was ook wel een beetje zijn bijnaam. In het Engels dan, maar dat ga ik nu niet zeggen. En wie het is, je gaat het straks horen. We gaan eens terug naar 1990 met Vaya con Dios. En dit is Nee Na Na Na.

0: Lekker liedje hoor, van Vaya Condios uit 1990, ik zei het al. Nee, na heet het. Maar we zijn al dik toe aan de uitslag van de Morgenster. Ik ben al een beetje laat, maar dat maakt niet uit. Wij zoeken namelijk Johnny Cash. En ik denk dat de meesten van ons dat wel goed hadden hoor. Ik zei het al, de man was vaak in het zwart gekleed. En daar bedoel ik natuurlijk mee, The Man in Black. En hij heeft een mooie plaat gemaakt at het Life State Prison in Californië, met de gevangenen daar. En dit heet San Quentin, want zo heet die gevangenis.
1: San Quentin, you've been living hell to me. You blistered me since 1963. I've seen them come and go and I've seen them die. And long ago I stopped asking why. San Quentin, I hate every inch of you.

weet niet wat ik met deze plaat heb, maar als ik die in de auto hoor, dan gaat het gaspedaal steeds dieper. Ja, ik vind het gewoon heerlijke muziek. Van de Little River Band en Forever Blue. Het kwam voor het eerst uit in 1989 en voor de tweede keer in 1995. En er staat op een album No Rains. En daarvoor hoorde je uit 2008 de mooie Engelse zangeres Adele. En Make You Feel My Love. Ja, heerlijk hoor. Op de vroege morgen, op de woensdagmorgen. Lekkere muziek op de radio. En dat gaan we de hele dag ook doen hoor. 24/7 hier op Radio Seabreeze. En nu een plaatje van Herman van Veen. En dat gaat over een ander radiostation. Tegenwoordig heet het 3FM. Maar vroeger heette het gewoon Hilversum 3. Uit 1984. Dit mooie liedje.

was het jaar 1968 en toen heette de Golden Earring nog de Golden Earrings met een S erachter. De Haagse band, de Haagse rockband natuurlijk. En een nummer geschreven door George Coleman samen met Rine Scherritsen, de basgitarist natuurlijk van de Golden Earring. Dong dong, dikkie dikkie dong. En dat brengt ons tevens aan het einde van de ruit, want het zit erop. Het is bijna 9 uur, betekent dit hij helemaal klaar zit, Eduard Matthijs met zijn maatwerk in de muziek. En dit programma is er morgen weer. En dan met collega-vriend Anne Zijlstra. En vrijdag dan wordt de week afgesloten door Marcel Joustra. Ik bedank je voor het luisteren. Wens je nog een mooie woensdag. En ik zeg dag dag.

0: geluisterd naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Er komt voorlopig geen nieuwe Box 3-regeling voor de inkomstenbelasting. De Eerste Kamer wil wachten op voorstellen van het kabinet. Het kabinet wilde vanwege ICT-beperkingen bij de Belastingdienst voor beleggingen in aandelen belasting gaan heffen over de jaarlijkse waardestijging, ook als die alleen op papier is, maar voor vastgoed pas als de woning verkocht wordt. De meeste politieke partijen willen dat gelijk trekken, ook bij aandelen belasting betalen na verkoop. De man die wordt verdacht van het doodschieten van 6 mensen in het Duitse Stade wordt ook in verband gebracht met de mishandeling van zijn 3 maanden oude dochter. Volgens Duitse media zou hij de baby al eens eerder zo hard door elkaar hebben geschud dat ze gewond raakte. Maandag opende de man het vuur bij een opvanglocatie bij Hamburg, waarbij 6 mensen om het leven kwamen. De moeder en de baby bleven daarbij ongedeerd. Met een gemiddelde temperatuur van bijna 21 graden is het zeewater warmer dan ooit voor deze tijd van het jaar. Dat meldt het Europese aardobservatieprogramma Copernicus. Door warmere zeeën en oceanen is er een grotere kans op hevige stormen, neerslag en overstromingen. Ook versnelt dit het smelten van ijsmassa's en de stijging van de zeespiegel. Copernicus waarschuwt dat hittegolven van de zee ook kunnen overslaan naar het land. Er zijn in verschillende landen invallen gedaan in een onderzoek naar malversaties met geld van de Europese Unie. Volgens de Franse krant Le Monde gaat het om de radicaal-rechtse ID-fractie in het Europees Parlement. Die zou ruim 4 miljoen euro hebben uitgegeven aan bekenden zonder de juiste aanbestedingsprocedures. In de inmiddels opgeheven ID-fractie werkt het Franse Rassemblement National, RN, samen met partijen als de Duitse AfD en de Nederlandse PVV. Het weer, het blijft vandaag overwegend droog en het wordt tussen de 21 en 25 graden. In het noordoosten kans op een bui.
1: Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
5: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
6: Lisa en Vos, De Kunst van het Zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.
7: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
9: Valdorpelshop.nl.
10: Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een Valdorpel op maat? Dat doe je met Valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie,

0: De 1395 AM is er even niet.
1: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Sybris weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.
2: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
3: 5, 4, 3, 2, 1.
4: Tot 10 uur. Matwerk in de muziek. Presentatie Elibert Mathuis.
5: The greatest music ever made. Classic hits.
6: Sybris. Sybris AM.

heerlijk nummer om deze woensdag mee te beginnen. ABBA en Dancing Queen. En natuurlijk het begin van Maatwerk in de Muziek. Tot 10 uur ben ik weer bij je met een reis door al die mooie nummers. En hij was er natuurlijk vanochtend ook. Natuurlijk Milko Roodnat, vriend en collega, met het programma eruit. En ik ga door met The Dirty Old Man. The Free Degrees.

Christoffersen en Rita Coolidge en I'd Rather Be Sorry. We gaan naar 1972, toen deden ze mee aan het Eurovisie Songfestival. Sandra en Anders en Als het om de liefde gaat.

toch niet laten. Ja, ik had een cd in mijn handen van Europese nummers op het Eurovisie Songfestival. En dit was Severin, een banken abre une rue. En dit is 1970. Ja, dat zou die dus moeten doen. Ja, zeker wel. De Continental Uptight Band, Utrechtse band uit 1969. Please sing a song for us.

Ja, ik weet niet waarom, maar ik heb een zwak voor deze band, de Continental Uptight Band uit Utrecht. En dit nummer uit 1970. En ik zei het net, het Eurovisie Songfestival. Ik kan het natuurlijk zo niet laten. De Bobby Sox en Let It Swing.

ingewikkeld. Dan moeten we toegeven dat het heerlijke nummers zijn om lekker naar te luisteren. De Bobby Sox en Let It Swing. En ja, 1980. Dat was het Eurovisie Songfestival in Den Haag. En Johnny Logan, die won daar met What's Another Year. Een van zijn eerste overwinningen. Hij haalde er nog twee. Eén zelf en één dat hij schreef voor iemand anders. Maar dit is dus 1980. What's Another Year? Ach ja.

Scott Harrison, Since I Met Your Baby uit 1992. En we gaan heel ver terug in de tijd, 1957. Ja, waarom doe ik dat? Ik heb ze heel vaak gezien op televisie en gehoord. Ik vond het geweldig toen, Nina en Frederik. En dat nummer dat we allemaal wel kennen, als je een beetje oud bent tenminste. Listen to the Ocean.

Maria en Frederik en Listen to the Ocean uit 1957. En ze staan bekend als een Nederlands-Deens duo. Nou, ze zijn allebei geboren in Denemarken trouwens. Frederik van Palland en Nina Molle. Alleen Frederik was de zoon van de Nederlandse ambassadeur in Denemarken. En vandaar dat hij toch Nederlander was. Ja, we gaan naar Tatjana. Chica.

Chica Cabana van Tatjana. En dan moet ik toch altijd denken aan de familie Vlodder. Ja. We gaan naar Amsterdam. Maggie McNeil. Ooit deed ze mee daarmee. Aan het Eurovisie Songfestival natuurlijk.

Mac McNeil in Amsterdam. In 1980 haalden ze de vierde plaats. And the devil came from Kansas. Tja, Procol Harum zingt er al.

Town and the Devil Came from Kansas. Het is maar even dat je het weet. En ik heb gelukkig goede luisteraars. Er was iemand die net even mij op de vinger stikte en zei... Hey, dat liedje van Maggie McNeil, Amsterdam, Eurovision Songfestival 1980... dat was niet de vierde plaats, maar de vijfde plaats. Nou, dat vond ik in ieder geval heel leuk om te horen. En ik ben blij dat ze toch in ieder geval een redelijke plaats heeft gehaald. Baby, now that I found you. The Foundations.

Attitude van Cloud. En ik kijk op de klok. En ik moet opschieten, want de koffie staat weer te pruttelen bij Tom Polderman. Koffie compleet natuurlijk, straks tussen 10 en 11. En ach, ik ben er morgen weer, tussen 9 en 10. Met een reis door de muziek en maatwerk in de muziek. Natuurlijk, allemaal bij Radio Seabreeze. Maak het van je dag en weer spreken morgen aan de radio. Dag.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Seabreeze. In alle onderzochte moedermelk van Nederlandse vrouwen zit PFAS, dat meldt het RIVM. Kinderen worden daar niet meteen ziek van, maar gezondheidsschade is niet helemaal uit te sluiten, zoals een verzwakt immuunsysteem. Het instituut adviseert om toch borstvoeding te blijven geven. Moedermelk bevat ook stoffen die juist beschermen tegen infecties. PFAS wordt onder andere gebruikt bij de productie van regenkleding en pannen met anti-aanbaklaag. Het kabinet gaat deze winter opnieuw mensen met een laag inkomen helpen met het betalen van hun energierekening. Maar het noodfonds Energie gaat niet voor meer mensen gelden dan vorig jaar, zoals de Tweede Kamer had gevraagd. Minister Veilbrief van Sociale Zaken schrijft dat dan de meest kwetsbare mensen te weinig geld zouden kunnen krijgen. Hij verwacht dat 500.000 mensen van de regeling gebruik kunnen maken. Het is nog niet bekend wanneer het noodfonds opengaat. Het Nederlandse reddingsteam dat in Venezuela heeft geholpen bij het zoeken naar overlevenden van de aardbevingen gaat weer naar huis. De kans op het vinden van nog levende mensen onder het puin is heel erg klein geworden. Dit zei een woordvoerder op NPO Radio 1. De aardbevingen van vorige week hebben aan bijna 2000 mensen het leven gekost en er zijn nog duizenden mensen vermist. Het Nederlandse team was met 64 reddingswerkers en 8 honden ter plaatse. Er komt voorlopig geen nieuwe box 3-regeling voor de inkomstenbelasting. De Eerste Kamer wil wachten op voorstellen van het kabinet. Het kabinet wilde vanwege ICT-beperkingen bij de Belastingdienst voor beleggingen in aandelen belasting gaan heffen over de jaarlijkse waardestijging, ook als die alleen op papier is, maar voor vastgoed pas als de woning verkocht wordt. De meeste politieke partijen willen dat gelijk trekken, ook bij aandelen belasting betalen na verkoop. Het weer, het blijft vandaag overwegend droog en het wordt tussen de 21 en 25 graden. In het noordoosten kans op een bui. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
8: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
9: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
10: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
11: Valdorpelshop.nl.
12: Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulier als vakman. Valdorpels voor binnen.

0: De 1395 AM is er even niet.
1: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Sybris weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.
2: Zet je radioklem op 1098 en 1395 AM.

0: gezet. Een Nederlandse buffoons. Ze komen uit Enschede vandaan. Wat een heerlijke muziek hebben die mannen altijd gebracht. Ja, heerlijk, heerlijk, heerlijk. My Girl Donna. Een liedje wat oorspronkelijk gebracht is door Richie Valens. En ja, de heren van de buffoons hebben dat destijds overgenomen.
1: Dit is Tom Polderman. Met koffie, gebak en vooral veel gezelligheid.
0: Heel veel gezelligheid. Een bijzonder goede morgen. Ja, we zitten weer op de helft van de week. Het is woensdagmorgen. Het is de hoogste tijd voor Koffie Compleet. Op uw eigen favoriete radiozender, Radio Seabreeze. Ja, daar doen we het allemaal voor. Voor u en voor onszelf ook een beetje, hoor. Want het is gewoon leuk om radio te maken. Leuk om muziek te maken. En leuk om te zorgen dat u van die plaatjes geniet. Welke wij allemaal draaien hier op Radio Seabreeze. Bijvoorbeeld een plaatje van ja, Jack Denijs. Oftewel Nick McKenzie. Ja, heerlijk, hè? Ja, het is allemaal wat in ieder geval. Ik heb een hele fijne plaat van Nick McKenzie voor u. Geschreven door Jack Denijs. En het is de Lambo 3 remix versie ervan. Geniet er maar van, hoor. Geniet er maar van. En allemaal op deze zomer.

Heerlijk, hè? Ja, de Lambo 3. En dat is het plaatje van Nick McKenzie. Ik zei het al, geschreven door Jack de Nijs. Maar ja, de goede doordenker van u, die kent hem zonder enige twijfel. Goed, lieve luistervrienden, Denise is de artiestennaam van Dennis Rietberg uit Lichtenvoorde. Ja, het is een echte feestzanger en die leuke dingetjes maakt. En dat graag aan u als luisteraar van Radio Sierbries laat horen. Ja, we weten allemaal dat het zomer is, hè? Wie wat waar.

Dennis, en hij is verliefd. Ja, wie wat waar. Het is allemaal wat, van het ene komt het andere. Ja, dat gebeurt meestal altijd als je verliefd bent. Dan komt daar vanzelf een bruiloftje tegenover. Ja, toch, dat staat er meestal tegenover. Dat doen we toch. 1098 kHz in de middengolf of live.radiocbd.nl. Dat kan ook allemaal. Het is tijd voor Demis Roussos.

Heerlijke, ja, de same old feeling van Pinkerty Wiz. Dat is ook eens een lekkere oude. Uit de jaren 70 ergens vandaan. Het was gewoon fantastisch om naar te luisteren, laatste vrienden. Ja, we weten allemaal dat het noodweer geweest is. Ja, afgelopen zondagnacht. De nacht van zaterdag op zondag. En ja, er zijn heel veel auto's beschadigd en dat soort dingen meer. Maar de familie Reverda in de Lage Vuurse, die hadden helemaal pech. Want doordat ze bij Lage Vuurse druk bezig zijn om de weg helemaal te vernieuwen, het rioolstelsel en ga zo maar door, moesten ze hun auto ergens anders neerzetten op een plek welke aangeboden was door Staatsbosbeheer. Nou, daar hebben ze geweten. Op een gegeven moment, 's morgens komen ze bij een auto en ja, twee auto's hadden ze om precies te zijn. Die stonden naast elkaar geparkeerd. En een enorme grote boom die was over die auto's heen gevallen. De auto's zijn beide totaal los verklaard. Het zal je maar gebeuren.

0: Especials, ja, viejas tradiciones. Heerlijke muziek hier op Radio Siberis is muziek die je alleen maar hier bij ons op het radiostation hoort. Ja, er zijn vele andere radiozenders, maar er is een bereid die echt rekening met u houdt als luisteraars van Radio Siberis. Lieve luistervrienden, bent u automobilist en woont u in de regio Alkmaar of rijdt u daar regelmatig? Kijk uit, want u moet weer extra opletten als je je telefoon achter de stuur toevallig zou gebruiken. Mag gewoon niet, het is gewoon levensgevaarlijk. Maar zeker als je nu vandaag de dag dat ding gebruikt daar. Er staat een Focus flitser en die is opnieuw geplaatst langs N244 bij Westgrafdijk. Daarmee staan er op dit moment twee van deze speciale camera's in de regio Alkmaar. Eén langs de N244 en één langs de N242 bij de afslag Heer Hugo Waard Zuid. Je hebt een grote kans dat je gewoon een sigaar bent als je toch doorgaat en toch probeert om daar met je telefoon gewoon te gebruiken.
1: Radio Seabreeze. Put your radio on. Radio Seabreeze. Put your radio on. Radio Seabreeze. Put your radio on. I said, Radio Seabreeze. Put your radio on. Put your radio on.
2: Herinnert u zich deze woord?

0: dit was dus het plaatje van Bino en Mama Leone. Ja, het plaatje zat niet helemaal, het gaatje zat niet helemaal in het midden van het plaatje. Dat hoorde je natuurlijk wel, maar hij klonk eindelijk een klein beetje vals. Nou ja, oké, dat kan gebeuren, laat zijn vrienden. Hij komt in ieder geval van het originele vinyl en dat is toch leuk om te weten. Ja, als ik tegen u zeg, ain't the cheating kind, dan kan u meteen wel vertellen van, ja, wat is dat? Wat betekent dat? Nou, ik ga het u vertellen. Ja, ik ben niet het type om vreemd te gaan of niet iemand die een ander wil bedriegen. Ja, hier is Kirsten Alting.
1: Warm hot summer on Seabreeze Radio.
0: Ja, dat vind ik ook. Maar ik kwam even eerst, hè. Hier is ze, Kirsten Alting. Een heerlijk stukje country music. That's country, om precies te zijn.

0: het type om vreemd te gaan. Dus ja, mocht het zijn dat je er tegenkomt en je denkt van, hé, hey, ja, niet doen, want er gebeurt gewoon iets.
1: Goedemorgen.
2: En vandaag met Tom Polderman.

Heerlijk, hè? Die zomernacht in Sant'Angelo, dat was een hele speciale zomernacht hoor. Het liedje is geschreven door Marty Schreienberg destijds en Emiel Hartkamp. En ja, gebracht door niemand minder dan Danny Christian. Hoe kan het ook anders?

Ja, 1098 kilohertz, zoals wel 272 meter en live.radiosybris.nl. Wat willen we nog meer? Gezelligheid kent geen tijd, toch? Hier is Frank Galan.

Ja, de Belgische choreografie, alsof ze wel Frank Galan. Leuk stukje muziek heeft hij weer gemaakt. Hè? Eerlijk is eerlijk, dat doet hij regelmatig. En op dit moment ook nagelnieuw.

alles een mooie vriendin die dacht te willen. Trini Lopez en ja, kiezes, kiezes, kiezes. Ja, heerlijke muziek. Just great songs all summer long.

Till You're Full. Ja, een plaatje van Appie West. En ja, dat is toch lekker. Dat was een nummer wat hij uitgebracht heeft toen hij 25 jaar artiest was. Het is allemaal wat. Ja, ik zat een beetje op de klok te rommelen. En wat gebeurt er? Ik zie namelijk dat de batterij van mijn klok leeg is. Nou, dat is ook wat. Ik heb het net op tijd gezien, gelukkig. En daar ben ik ook weer blij om. Hé, hey, weet je wat we gaan doen? We gaan een hartstikke leuke plaat draaien, hoor. Ja, een plaatje van niemand minder dan... Hoe kan het ook anders? Connie Vink. Het is leuk. Luister maar. Als jij mij aankijkt...

0: Ja, een liedje wat gezongen is door Connie Vink. En geschreven door Piet Daalhuizen samen met Wim Kersen. Wat willen we nog meer? Oh, wat een lekker liedje was dat. Eerlijk op deze woensdagmorgen.
1: Just great songs all summer long.
2: Radio Seabreeze.
3: 1098 en 1395 AM.
0: Ja, het is allemaal wat. En gelukkig heb ik het op tijd gezien, luister vrienden. Want de batterij van de klok was leeg. Nou, dat is ook wat. Ja, een klokje heeft vaak batterijen. En de mijne ook. Ja, hij bleef gewoon hangen ergens. Het is allemaal wat. Net op tijd gezien en ook net op tijd afscheid genomen van het programma Koffiekop Leef voor vandaag. Ja, ik hoop dat u genoten heeft van het afgelopen uur. En ja, zometeen is hij er weer. Onze eigen niet te evenaren. Hoe kan het ook anders? Wiebe Christ. En oh ja, voor mij zat natuurlijk de ene. Echte niet even naar de, ja, Edibert Waardhuis. En die heeft er ook een leuk programma van gemaakt. Dat doet hij al elke dag weer opnieuw. Ja, elke dag, dagelijks, 24 uur per dag, 7 dagen per week. Heerlijke muziek op Radio Seabreeze, Europe's nummer van. Wat mij betreft, morgen ben ik er weer. Tot morgen. Dag.

0: geluisterd naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Seabreeze. Volgens berichten zou een groep boeren vanmorgen met trekkers naar Den Haag willen rijden om te protesteren tegen de nieuwe stikstofplannen van het kabinet. Het zou gaan om 25 tot 30 tractoren vanuit Bergambacht. Het is volgens de organisator niet de bedoeling dat ze het verkeer gaan hinderen. De politie laat weten dat zwaar materieel bij de Tweede Kamer niet is toegestaan. Er is geen demonstratie aangemeld. Volgens energieleverancier Essent hebben huishoudens tijdens de afgelopen hittegolf veel meer stroom verbruikt dan anders. Door het gebruik van ventilatoren en airco's en door harder werkende koelkasten werd er vooral in de avonduren zo'n 50% meer elektriciteit verbruikt. De hitte heeft volgens het bedrijf ook tot meer belangstelling voor nieuwe airco's geleid. De vraag naar deze apparaten was in juni ruim 60% hoger dan een maand daarvoor. In het Duitse Frankfurt am Oder is een jongetje van 6 van een flat van 11 verdiepingen gevallen en daarbij overleden. Het kind werd volgens het Duitse RTL zwaargewond aangetroffen voor het flatgebouw en is vermoedelijk van een balkon gevallen. Zijn moeder was op het moment van het ongeluk thuis. De Duitse politie onderzoekt de toedracht van de zaak. Ook in Nederland zijn deze week 2 jonge kinderen uit het raam gevallen, in Schiedam en in Apeldoorn. Die raakten zwaar gewond. Verenigingen die met een vergunning de komende jaarwisseling vuurwerk afsteken, mogen dat alleen in hun eigen gemeente doen. Ook moet het publiek net zoveel afstand houden als bij professionele shows, tussen de 15 en 60 meter. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft deze aanscherping van de regels bekendgemaakt nadat de Raad van State had gewaarschuwd tegen een te soepel regime en een wildgroei aan clubs die overal vuurwerk zouden kunnen afsteken. Het weer, het blijft vandaag overwegend droog en het wordt tussen de 21 en 25 graden. In het noordoosten kans op een bui. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet wel, Mac.
7: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
9: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond. Maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen. Heerlijk geslapen.
10: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
11: Start de motor. De boerderij wacht.
12: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
13: Het magazijn van de webshop van Radio Seabreeze is maar heel klein. Dus alles wat je bestelt komt vers van de pers. Houd dus rekening met wat langere levertijden in de zomermaanden.
14: Kijk snel in de webshop op radioseabreeze.nl.
7: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
14: Hallo, daar zijn we weer.
15: Jongen, jongen, wat een herrie, weet je. Wat een herrie.
14: Koud, hè?
16: Alleen de allermooiste muziek hoor je hier. Ja, hier.
17: Oh, wij schaaf te gek. Echt wel heftig, hoor.
18: Landgenoten.
19: Lekker stemmetje, even overnieuw.
20: Binnen zonder kloppen.
21: Beetje
20: weet,
21: maar lekker.
20: Waar is iedereen dan? Hallo?
22: Dit is Binnen zonder kloppen met Wiebe Christ.
23: Goedemorgen.
24: Goedemorgen.

Goedemorgen en welkom bij alweer het vijfde live uur op Radio Seabreeze. Ik ben Wiebe Christ en ik heb voor vandaag weer een setje platen bij elkaar gezocht waar je u tegen zegt. Zoals daar onder andere zijn The New Seekers, Gilbert O'Sullivan, Brad, Georgia Gibbs en Virgil Sharkey. We begonnen vandaag met de Britse band Simply Red en Something Got Me Started uit 1991. Het is de eerste single van hun vierde studioalbum Stars. Dat nummer leverde Simply Red een wereldwijde hit op. In het thuisland haalde het de 11e positie. In Nederland werd de plaat veel gedraaid op Radio 3 en bereikte de 5e positie in de top 40 en 3e in de nationale top 100. De tweede geluidsdrager voor vandaag is Sugar Candy. Een echte onvervalste topper uit de 60's, gemaakt door jazzzangeres Georgia Gibbs, die in New York geboren werd als Frida Lipschitz. Ze maakte vanaf 1950 ruim 60 singles en in 1966 kwam deze uit.

0: Radio Seabreeze met Wiebe Christ. Op werkdagen elke morgen om 11 uur met Binnenzonder Kloppen.
1: Ons eerste triootje is weer een opmerkelijk setje met de Nickelsong van de New Seekers, Robert Long en de beschaafde Tango en nu Fiddler's Tram met Daytrip to Bangor. Didn't we have a lovely time? De Britse folkband werd in 1979 3 met dit opmerkelijke nummer. Er zijn meerdere plaatsen die Bangor heten. Dit gaat waarschijnlijk over de community in Wales.

Voor wie hem zich nog herinnert, Gilbert O'Sullivan. Het blijft dat mannetje met driekwart broek en bretels en een groot tapet. Zijn grootste hits waren de nummer 1 hits Nothing Rhymed in 1970, Alone Again, Naturally en Claire. Deze No Matter How I Try werd in 1971 13e.

Zometeen een alleraardigst Arthur Conley nummer dat People Sure Act Funny heet. En die wordt voorafgegaan door Tommy Rowe. Jam Up en Jelly Tide komt uit 1970.

De Nederlandse formatie Zen kennen we vooral van Hair. De Amsterdamse beatgroep werd in 1965 opgericht door typisch Friese namen Sieber de Jong en Dirk van der Ploeg. Hun eerste single, You Better Start Running Away From Me, kwam niet verder dan 4 weken tipperaden in 1967.

Het tweede triootje is weer zo'n lekker gevarieerd blokje muziek die niet echt grote hits waren, maar het zeker waard zijn om airplay te krijgen op Radio Seabreeze. Straks de Candy Kids met hun Nederlandstalige jukebox. Melanie heeft een brand new key laten maken, want die was immers weg. En Country Gazette viel zo lang in met de Huckleberry Hornpipe.

nog te zeggen over Rod Stewart? Nou, hij heeft een eigen voetbalclub, is het er helemaal gek op. Het belangrijkste oude nieuws is dat hij in 2017 de diagnose prostaatkanker had gekregen en dat hij na de behandeling was genezen. En wat wel leuk is, ook, is sinds 10 juni 2016 is hij Sir Ridder. En tevens is hij opgenomen in de Rock'n'Roll Hall of Fame als solist en als lid van zijn ex-band The Faces. Nu zijn 9e solo-single Tonight's the Night, 1976.

vocale bijdragen in deze uitzending. Bread, dat is een band uit Los Angeles en is eigenlijk de grondlegger van een destijds nieuw genre binnen de popmuziek. Soft rock, ofwel super romantische liedjes. Het viertal stond met Make It With You 4 weken in de tipparade in 1970. Het meest bekend zijn ze van If en The Guitar Man. Maar nu eerst de Ierse Feelgood Sharkey en More Love. Keith Richards speelt hier de lead guitar op dat nummer uit 1988.

De laatste instrumentale is het alleraardigst vlotte Roulette uit 1959 van Russ Conway. Dan zeg ik tot morgenochtend om 11 uur ben ik er weer met minstens 15 wereldhits of gewoon toppers van eigen bodem. Tot dan!

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. Staatssecretaris Bertram heeft bekendgemaakt dat het landelijk vuurwerkverbod op 1 augustus ingaat. Komende jaarwisseling mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken. Er wordt een uitzondering gemaakt voor verenigingen, clubs en groepen met een lokale binding. Zij mogen het wel, maar hebben een vergunning van hun gemeente nodig. Vorig jaar stemde de Tweede en Eerste Kamer al voor het vuurwerkverbod. Zo'n 20 trekkers zijn vanuit het Zuid-Hollandse Bergambacht onderweg naar Den Haag. Ze krijgen politiebegeleiding. Vandaag vindt in de Tweede Kamer het debat over het stikstofbeleid plaats. De boeren zijn boos en kondigden een paar dagen geleden al aan bij het debat aanwezig te zijn. De gemeente Den Haag is van de komst van de boeren op de hoogte en heeft toegestaan dat er 20 tractoren op de koekamp aanwezig zijn. De koekamp ligt in de buurt van het Tweede Kamergebouw. Een 39-jarige man die verdacht wordt zijn 40-jarige partner in Amsterdam-Zuid om het leven te hebben gebracht, beroept zich op zijn zwijgrecht. Op 26 maart werd de medewerkster van ABN AMRO in een woning gevonden. Op 8 april werd haar partner Glenn V. opgepakt. De officier liet tijdens de eerste inleidende zitting weten dat de doodsoorzaak nog onbekend is, omdat het slachtoffer in een bad met de kraan open werd aangetroffen. Het badwater was 54 graden. Mogelijk is de vrouw op 25 maart al overleden. De leadzanger van The Village People, Victor Willis, is overleden. De groep schrijft op Facebook: met grote droefheid melden wij het overlijden van Victor Willis. De zanger zou gisteren na een korte maar agressieve ziekte overleden zijn. In de jaren 70 was The Village People razend populair. De groepsleden waren onder andere verkleed als agent, cowboy, indiaan en bouwvakker. Grote successen had de groep met YMCA, Go West en in de Navy. Victor Willis is 74 jaar geworden. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten en noordoosten kan een enkele bui vallen. Bij een matige noordwestelijke wind wordt het 22 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
4: Start de motor! De boerderij wacht.
5: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
6: Keuzestress over raambekleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
7: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
8: Ze zijn er nog. Radiozenders die het vertrouwde oude middengolfgeluid laten horen en niet gebonden zijn aan moordende luistercijfers. Radio Seabreeze zendt uit vanuit Friesland en Noord-Holland op AM en internet. Je kan ons ondersteunen door een aankoop in de webshop te doen of als liefhebber van vrije radio een donatie te doen via radioseabreeze.nl/donatie. Radio Seabreeze, het geluid van vrije radio.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

Je hebt het afgelopen uur kunnen luisteren naar Binnen Zonder Kloppen. Wiebe, dankjewel weer voor je bijdrage. En wij gaan ook weer bijdrage leveren tot 1 uur vanmiddag met mooie muziek hier bij Bart Smith of Greece. De Beatles komen voorbij, The Drifters, U2, maar ook Level 42. Lessons in

0: over gepraat wordt. Love Resurrection van Alison Moyet. En die komt uit 1984 en was een van de eerste solo-hits na haar vertrek uit Yazoo. Met haar krachtige, warme stem en de combinatie van pop en synth wist ze meteen haar eigen identiteit neer te zetten. Het nummer staat op haar succesvolle debuutalbum Elf. Een sterke jaren 80 klassieker die laat horen waarom Alison Moyet zo'n unieke zangeres is. Alison Moyet en Love Resurrection.
1: That's it.

Hij coverde met dit nummer de klassieker die de Loving Spoonful in 1966 uitbracht. Het vrolijke dansbare nummer schildert het contrast tussen de drukkende hitte van de dag en de levendige energie van de nacht in een stad tijdens de zomer. Dit is Joe Cocker, Summer

0: Ik luister altijd.
1: Je hebt hem aanstaan op Radio Cibris 1098 AM en wereldwijd op live.radiocibris.nl.

lunch lekker mee met de muziek voor bij de lunch en de koffie. Eet smakelijk als je aan het eten bent. Dit is Bart's Middle Breeze. Iedere werkdag tussen 12 en 1 hier op radio.

Games People Play. En die komt uit 1994 en werd een grote internationale hit. Met hun herkenbare reggae-sound en positieve uitstraling wist de band een breed publiek aan te spreken. Het aanstekelijke refrein en de relaxte groove maken dit tot een echte feel-good track. Een zomerse klassieker die nog altijd heerlijk wegluistert. In Bart's Middle Breeze.

Patrick van ons is in het dagelijks leven een brandweerman uit Assen-Delft. Maar zong deze cover dat oorspronkelijk van Louis Neefs is. Het is een nummer uit 2024. En we gaan even terug naar 1987 met U2. Dit is With or Without You. See the-

met deze plaat van U2 is het de hoogste tijd om weer afscheid van je te nemen. Straks om 1 uur Paul van der Mark met zijn muziekboutique. En voor de rest van de programmering kijk je gewoon even op de website van Radio Seabreeze. Dat is www.radioseabreeze.nl. En wij gaan eruit met de Pointer Sisters en Happiness, nummer uit 1979. Je wordt bedankt voor het luisteren. Dit was weer een aflevering van Bart's Middagbreeze. Heel graag tot morgen. Zijn we er weer om 12 uur. Graag tot dan. Dag.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. In Antwerpen is op de 8e etage van een appartementencomplex een zware brand uitgebroken. Het gebouw bestaat uit 10 verdiepingen. Het bluswerk is volgens de brandweer een vrij complexe operatie. Om 11 uur werd gemeld dat er zeker 13 mensen gewond zijn geraakt. De politie heeft ondertussen laten weten dat er meerdere dodelijke slachtoffers zijn. In het gebouw wonen ruim 200 mensen, waaronder de voormalige burgemeester van Antwerpen, Bob Kools, en zijn vrouw. De 39-jarige verdachte Glenn V. uit Amsterdam, die zich lange tijd op zijn zwijgrecht beriep, heeft in de rechtbank iedere betrokkenheid bij de dood van zijn 40-jarige partner ontkend. Hij noemde het bizar en zei in een nachtmerrie te leven. Het slachtoffer werd op 26 maart in de badkuip met een openstaande kraan aangetroffen. Volgens de verdachte, die op 8 april werd aangehouden, was bij de start van het onderzoek al duidelijk dat hij niets met de dood van zijn vrouw te maken heeft. Hij heeft de rechtbank gevraagd om hem uit voorarrest vrij te laten. In het Verenigd Koninkrijk wordt een onderzoek gestart naar agenten die in december vorig jaar de 18-jarige Henry Nowak arresteerden, die in Hampshire werd neergestoken. Er wordt bekeken of zij nalatig zijn geweest. Nowak overleed tijdens zijn aanhouding omdat de agenten niet wilden geloven dat hij gewond was. In werkelijkheid was de student neergestoken door een Sikh, maar die verklaarde aan de politie dat hij slachtoffer was geworden van racistisch geweld. Later bleek dat deze man had gelogen. In de Qatarese hoofdstad Doha worden door Amerikaanse en Iraanse gezanten indirect overleg gevoerd. Dat zeggen diplomatieke bronnen. De Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner zijn in Doha, maar zouden niet aan deze gesprekken deelnemen. Ze hebben wel gesproken met de Qatarese premier Al Thani. De onderhandelaars die wel met elkaar praten zouden het vooral hebben over hoe het voorlopige akkoord dat vorige maand gesloten werd uitgevoerd moet worden. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten en noordoosten kan een enkele bui vallen. Bij een matige noordwestelijke wind wordt het 22 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
3: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
4: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
5: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
7: Oh, oh, oh, de 1395 AM is er even niet.
8: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Seabreeze weer volop in bedrijf op de 1098
9: en de 1395.
0: Zet je radioklem op 1098 en 1395 AM.

0: Bas, muziekboutique.
1: Ike en Tina Turner, dat zat op het label van het plaatje. Maar het schijnt dat Ike Turner destijds zo dominant was dat hij door Phil Spector uit de studio gezet werd. River Deep, Mountain High. Daarmee begonnen wij deze aflevering van mijn muziekboutique op. Inderdaad, 1 juli van het jaar 2026. De eerste helft van het jaar zit erop. En ik realiseerde me vanmorgen ook dat Kerstmis 2025 verder achter ons ligt dan dat Kerstmis 2026 in het verschiet ligt. En zo verstrijkt de tijd. Welkom bij het programma, Bart. Dankjewel. En ook het komende uur zal weer heel snel verstrijken. Ik zou zeggen, geniet er maar van. Ga maar lekker achterover zitten. Even een beetje lunch erbij en zo. Radio een beetje hard. Draai ik de mooiste platen voor je. Zoals deze van Neil Diamond. Dit is Sweet Caroline.

Ik kwam laatst ook een uitvoering van de Hummus House Band tegen die ook dat liedje van Gloria Gaynor, I Will Survive, op de plaat hebben gezet. Maar ja, ik prefereer de originele versie van Neil Diamond, Sweet Caroline. Dit is Show Weddy Weddy, een nummer dat oorspronkelijk dateert uit het jaar 1961 van Curtis Lee. Under the Moon of Love.

Ik herinner mij ze nog uit Top Pop. Maar ja, daar keek je naar, hè. Dat was eigenlijk het enige popprogramma wat je kon zien op de Nederlandse televisie. Allemaal in hetzelfde pakje. Allemaal dezelfde dansjes. Show Weddy Weddy met Under the Moon of Love.

is er eerst eentje in de categorie in een one-hit wonder. Dave Nelson Collins. Ze kwam uit Jamaica. En hadden wel een heerlijk grote hit met dit heerlijke nummer Double Barrel. En ik heb weer een mooi nummer voor je uit die... Een lied dat oorspronkelijk dateert uit het jaar 1928 of daaromtrent. Het komt uit Bretagne. Het was een lied dat gezongen werd op het land om het werk op het land wat minder eentonig te maken. Nou, jaren later heeft Bots er een mooie versie van gemaakt. En er zijn meer versies van hoor. Maar dit is er eentje die je vindt in de Galerij der Hollandse Glorie. 7 dagen lang.

Pat Boone, ken je dat nummer nog? Speedy Gonzales. En daarvoor uit die galerij de Rollins, sorry, Bots met 7 dagen lang. Wat zullen we drinken nou? Volgens de Gezondheidsraad geen bier, geen wijn, maar gewoon water, melk of frisdrank, heb ik begrepen.

blijf ze mooi vinden, die hits uit de jaren 70. De buurt van Leo Sayer destijds. Long Tall Glasses. En zometeen, mooi nummer dat de hitparade niet gehaald heeft. Met eventjes deze fraaie van Sydney Youngblood. Daarmee zitten we eventjes in de jaren 80 met If Only I Could.

0: een bijzonder nummer, vind ik. Het heeft wat relax in zich. Ook een klein beetje een up-tempo. En daarom misschien wel zo mooi. If only I could. Sydney Jongbloed was dat.
1: Naast de hitlijst gevallen.
0: Ik had het beloofd. Ik heb weer een hele mooie. De Argentijnse zangeres. Maria Becerra. Samen met Enrique Iglesias. Een nummer dat het niet gehaald heeft. Maar het blijft een heerlijk zomersnummer.

Lekker toch? Lekker zomers. Over zomer gesproken. Het wordt vandaag hier in Frankrijk een graad of 27. Een aantal jaar geleden zou je zeggen een heerlijke zomerse dag. En nu zeggen we eindelijk een dag met normale temperaturen.

0: Ja, misschien in de stad wel veel te warm.
1: Aan het strand, op de camping of in de tuin. Je hoort het hier, zomer op je radio. Bas Muziek Boutique.
0: Kenny Rogers in de First Edition was dat een Ruby. Don't take your love to town. Maar neem hem mee naar het strand of zo.
2: Ja.
0: Stars of 45, proudly we present the Star Sisters.

0: Ja, ik kan bij dit soort muziek niet echt stil blijven zitten, hoor. De Gypsy Kings waren dat. En we gaan even onderuit.
1: De galerij, de Hollands glorie. De mooiste Nederlandstalige.
0: Dat is de derde single track van het album Wakker in een vreemde wereld uit het jaar 1987. Sisse Dijk, en vindt het nummer inderdaad in onze galerij der Hollands glorie.

Elvis Presley. En de Wonder of You. En daarvoor dat hele mooie nummer van de Dijk. De vrienden, zet erop deze aflevering van Mijn Muziekboutique. Ik wens je veel plezier bij Erik. Ik wens je een hele fijne woensdag. Geniet van het laatste nummer van Pacific Guest Electric. En ik ben er morgen weer. Net na het programma van Bart de Zwart.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Sea Breeze. In Antwerpen is op de 8e etage van een appartementencomplex een zware brand uitgebroken. Het gebouw bestaat uit 10 verdiepingen. Het bluswerk is volgens de brandweer een vrij complexe operatie. Om 11 uur werd gemeld dat er zeker 13 mensen gewond zijn geraakt. De politie heeft ondertussen laten weten dat er meerdere dodelijke slachtoffers zijn. In het gebouw wonen ruim 200 mensen, waaronder de voormalige burgemeester van Antwerpen, Bob Kools, en zijn vrouw. Tijdens het verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona is de toenmalige justitieminister Vert Grapperhaus een paar keer geëmotioneerd geraakt toen er over de avondklok werd gesproken en eenzaamheid die daardoor was ontstaan. Hij benadrukte verschillende malen dat zijn handtekening onder deze ingrijpende maatregel stond, maar dat hij heeft ingezien dat er mensen zijn die vereenzamen. Hij haalde als voorbeeld daklozen aan die verschrikkelijk te pineut waren. Luchtvaartmaatschappij KLM heeft besloten de vluchten naar Saudi-Arabië en Dubai nog langer uit te stellen vanwege de onrust in het Midden-Oosten. KLM zegt dat er zeker tot en met 23 augustus niet naar Riyadh en Dammam en naar Dubai wordt gevlogen. Eerder waren de vluchten tot en met 9 augustus uit het schema gehaald. De Europese luchtvaartautoriteit ESA heeft de maatschappijen geadviseerd om het luchtruim van Irak, Iran en Libanon te mijden. Deze waarschuwing geldt tot volgende week woensdag 8 juli. De oorzaak van een brand in een kabelgoot die het treinverkeer van Rotterdam richting het zuiden al dagenlang ontwricht, is gevonden. Die kabelgoot ligt in de omgeving van het station Rotterdam Stadion. Volgens ProRail zat er een knik in de voedingskabel van de bovenleiding, waardoor er eerst kortsluiting en later brand ontstond. Het gaat nog zeker tot zaterdag duren voordat dit hersteld is. Er wordt met man en macht door verschillende aannemers gewerkt om dit voor elkaar te krijgen. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten en noordoosten kan een enkele bui vallen. Bij een matige noordwestelijke wind is het 22 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
3: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
4: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
5: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
4: Help je mee?
6: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
7: Start de motor! De boerderij wacht.
8: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
9: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
10: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
11: Oh, oh, oh, de 1395 HM is er even niet.
12: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Sea Breeze weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.
13: 1095.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

Lord have mercy, zou ik zeggen. My Side of Town, Letizia McNeil. En dat komt uit ons basisjaar, waar we het de komende twee uurtjes met je over gaan hebben. Ik zou zeggen, wees welkom. Dit is de Bouwval. Twee uur lang gaan we terug in de tijd. Nou ja, niet helemaal terug in de tijd. We draaien ook nogal wat nieuwere nummertjes en zo. Maar in ieder geval, de hoofdmoot is dat we teruggaan. En we gaan wel naar een jaar waar we gaan kijken naar Xi Jinping. Dus met andere China. We gaan nog naar gekroonde hoofden, zie ik hier staan. We hebben nog wel wat doden te melden. We gaan naar de Arabische landen. Antwerpen, Verenigde Naties, zie ik hier. Nigeria, Jordanese militairen gaan we het over hebben. En nog naar Rusland. Ook waren er iets te bewonderen in het jaar waar we het de komende twee uur met je over gaan hebben. Laten we eens even kijken naar de commerciële lijst van dat jaar. Even te kijken, de top 10 daarvan van het jaarlijstje. Op nummer 10 stond daar In Nijdij de Kast, Hero met Toen ik jou zag. Stond op nummer 9, 8 was voor Freek de Jonge, Leven na de dood. En Sarah Brightman met Time to Say Goodbye, Conte Partico. Dat stond op nummer 7. 6 was voor Don't Speak, No Doubt. En De Wereld Zonder Jou van Marco Borsato stond op nummer 5 dat jaar. Alane West op nummer 4. En 3 was het voor Aqua, de Barbie Girl. No Mercy met When I Die stond nummer 2. En op nummer 1 in ons basisjaar voor de komende twee uur was het A Tribute to the Notorious B.I.G. And I'll Be Missing You, oftewel Puff Daddy. Maar eerst even een ander uit datzelfde jaar. Stond niet in de top 10, maar ik vind het al een prachtig plaatje van Tu Evisa. En de titel is... Hoeft niks te zeggen.

van Aqua uit 1997, ons basisjaren. Ook nog gedraaid tijdens de film, hè, van Barbie uit 23. Ja.

die Rockies maar eens even lekker waaien, zou ik zeggen. Ja, en dan nu een plaat die weer terug is vanwege TikTok. Tenminste, daar kwam hij weer in de top voor. Jawel. Ik heb het over Sophie Ellis Baxter en...

De George Baker Selection en Fly Little Pugana. Ik zal het moeilijk uitspreken, maar zoiets is het volgens mij. Hey, we gaan het met je hebben over ons basisjaar. En dan hebben we het over 1997. De laatste grote revolutionair van China, Deng Xiaoping. Als ik het goed uitspreek, zal wel niet. Die sterft op 92-jarige leeftijd. Weken van rouw voor deze leider worden de vervolgens afgekondigd in China. Dan in de Schotse plaats Roslin melden wetenschappers dat zij een schaap hebben gekloond door het erfelijk materiaal uit een eicel van een 6 jaar oud schaap te halen en dat te implanteren in een onvruchtbare eicel. Het lam Dolly is tot het gevolg in juli 1996 werd dat geboren al. Nabij Nabil in het noordwesten van Iran vallen ongeveer zo'n 1000 doden bij een beving met een kracht van 5,5 op de schaal van Richter in 1997. Ja, ik moet goed zeggen. Dr. Michael Leites, huisarts in Antwerpen en medeoprichter van de geneeskunde voor het volk. Ja, die sterft bij een verkeersongeval in 1997. En de Narcotica-commissie van de Verenigde Naties die omschrijft Nederland als Europees centrum voor de productie van en distributie trouwens van drugs. Nederland is de voornaamste verspreider van cannabis en het belangrijkste producent van ecstasy. Dan het schilderij Tje de Femme van Pablo Picasso. Die wordt gestolen uit een galerij in Londen. Een week later wordt het schilderij trouwens weer gewoon teruggevonden. En Sister Nimal wordt gekozen om moeder Teresa op te volgen naar haar sterfbed in 1997. De Jordaanese militair die schiet vanaf een wachttoren aan de grens 7 Israëlische schoolmeisjes dood in dat jaar. En de staart van een Russische Antonov An-24, een chartervliegtuig, die breekt af en valt terug naar Turkije. Het vliegtuig stort neer en alle 50 inzittenden die komen om het leven. Later worden alle An-24's aan de grond gehouden. En dan in Beverwijk, daar vinden gevechten plaats tussen supporters van Ajax en Feyenoord. Noord, zogezegd de slag om Beverwijk. Ajax-fan Carlo Pini, die wordt daarbij doodgeslagen in 1997. En naar een onderzoek blijkt de goudmijn van Bingqing Minerals in Indonesië waardeloos te zijn. Het schandaal leidt tot een faillissement van het bedrijf en een rechtszaak van de aandeelhouders in Canada. Nog eentje, we doen er nog eentje. In het Gelderse Dodewaard wordt de atoomkrachtcentrale definitief buiten werking gesteld. In 2003 wordt het gebouw behalve de reactor toch nog afgebroken. Het reactorgebouw dat blijft nog minstens 40 jaar staan om de straling die de kern uitvoert. Nou, dat is ongeveer wat er gebeurd is in 1997. Straks veel en veel meer, maar eerst even de Bee Gees.

Cheat time. Oh guys, ja, power to all the girls, mag ik wel zeggen. De Spice Girls uit 1997, dat is toevallig ons basisjaar. En hun grote nummer 1 hit, oftewel hun debuuthit, mag ik wel zeggen. De Spice Girls met Spice Up Your Life. En dit is ook eigenlijk een debuuthitje van de Two Cowboys. Alleen daarna kwam heel weinig meer uit van deze heren. Dit is Everybody Gone Free Go.

De dame met een van de grootste PR-machines in de wereld, mag ik wel zeggen. Die het heel goed doet, die PR-machine. Want elk hitje wordt gelijk gehyped en wordt populair. En de concerten die ze geeft zijn dan ook binnen 5 minuten uitverkocht. Enzovoort, enzovoort. Dus ik heb het over Taylor Swift. Uit 2014 was dat Shake It Off. Ik zou zeggen, tot het volgende uur. Dan ben ik u bij terug met het tweede gedeelte. Doei!

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Het 15-jarige meisje uit Meerstad in Groningen dat verdacht wordt van dubbele moord op haar ouders blijft 90 dagen langer vastzitten. Ze werd op donderdag 18 juni opgepakt nadat haar ouders dood in hun woning werden aangetroffen. Het Openbaar Ministerie is terughoudend in het doen van mededelingen en dat heeft met de minderjarigheid van de verdachte te maken. In het jeugdstrafrecht is het zo dat alle zittingen achter gesloten deuren plaatsvinden. In Antwerpen is het dodental van de flatbrand ondertussen opgelopen tot 6, dat laat de politie weten. Eerder sprak men van 5 doden. Het zijn brandmeester is nog niet gegeven, maar de brand heeft zich niet verder uitgebreid. Volgens Belgische media zijn alle aanwezigen uit het pand geëvacueerd en overgebracht naar een zorgcentrum in de buurt. In het appartementencomplex wonen ook de oud-burgemeester van Antwerpen, Bob Kools, en zijn vrouw. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar met hen gaat het goed, melden Belgische media. De Haagse burgemeester Jan van Zanen heeft een noodbevel afgekondigd om op die manier de komst van meer tractoren in te dammen. De gemeente heeft toestemming voor 20 trekkers gegeven. De boeren zijn boos vanwege de voorgenomen stikstofplannen van het kabinet en zijn naar Den Haag afgereisd om het debat in de Tweede Kamer over de plannen van landbouwminister Van Essen bij te wonen. Vanmorgen reed een stoet van tientallen trekkers richting Den Haag om te demonstreren. Justitiestaatssecretaris Claudia van Brugge moet opnieuw besluiten of Willem Holleder een jaar langer in de EBI in Vught moet blijven. Ruim 11 jaar zit de 68-jarige Holleder in Nederlands strengst beveiligde gevangenis. Holleder heeft levenslang voor een reeks moordopdrachten. Van Brugge besloot in februari dat Holleder moest blijven zitten waar hij zit, ondanks allerlei adviezen om hem naar een lichter regime over te plaatsen. Met die adviezen deed Van Brugge niets en daarom is het eerdere besluit door de Raad van Straftoepassing en Jeugdbescherming vernietigd. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten en noordoosten kan een enkele bui vallen. Bij een matige noordwestelijke wind is het 22 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
2: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
3: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
4: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
3: Klinkt goed.
4: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
5: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
6: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
7: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
6: Help je mee?
8: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een Candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je Candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
9: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
10: Het magazijn van de webshop van Radio Seabreeze is maar heel klein. Dus alles wat je bestelt komt vers van de pers. Houd dus rekening met wat langere levertijden in de zomermaanden.
11: Kijk snel in de webshop op radioseabreeze.nl. Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: 1997 was wel het jaar van dit soort... van dit soort, mag ik zeggen, herrie?
1: Ja.
0: Ik vind het namelijk fantastisch. Dus ik zeg gewoon lekkere herrie van Republica en Ready to Go. Ik ben er ook wel klaar voor. Ja. Nou, laten we dan beginnen, zou ik zeggen. Het tweede gedeelte, tweede uur van de bouwval voor vandaag. 1997 staat centraal deze... dit uurtje nog wat we te gaan hebben. Heb je het uurtje gemist? Nou, dan zou ik zeggen, blijf gewoon luisteren. Komt helemaal goed, want ooit zullen we wel weer een keer terugkomen naar 1997. Dat is beslist een feit. Ja. In het eerste uur hebben we gekeken naar de commerciële lijst, wat daar tussen 10 en 1 stond. Laten we nu eens gaan weer eens gaan kijken naar de lijst van de wat is dan de non-commerciële, de publieke omroep. Wat stond daar in 1997 tussen 10 en 1? Op nummer 10 was het Freek de Jonge met Leven na de dood. En Anouk stond op nummer 9 dat jaar met Nobody's Wife. Wereld zonder jou van Marco Borsato en Treintje Oosterhuis op nummer 8. En Marco Borsato met De Waarheid op nummer 7. Hero, toen ik jou zag op nummer 6. En 5 was voor Jantje Smit met Ik zing dit lied alleen voor jou. De Barbie Girl stond op nummer 4, 1997 in de non-commerciële lijst. En West met Alana op nummer 3. Puff Daddy featuring Faith Evans. En dat ging dan over I'll Be Missing You. De Puff Daddy missing verhaal stond daar op nummer 2. En heel verrassend, of eigenlijk ook niet, in 1997. Op nummer 1 in de non-commerciële lijst was het de 1997 versie van Elton John, Candle in the Wind.

Heart of the World, de Blue Bells. Het werd twee keer uitgebracht in 1984, kwam het origineel dan uit. En 1993 werd het een grote hit in de lage landen. Young at Heart, en daarvoor trouwens een van mijn favoriete platen uit 1978 van Queen. En dan hebben we het over de Fat Bottom Girl. Ja, ik weet niet wat het is, maar ik vind dat een prachtige plaat. En misschien sommige dames ook wel. Ik weet het niet. Ik hoop het eigenlijk. We gaan naar de vrienden van de tv, oftewel Friends.

Het waren gewoon hele kleine speelfilmpjes, mag ik wel zeggen. Nou, tekenfilmpjesachtige dingetjes voor kidsjes. Maar toch, het werd allemaal een hele grote hit in de Nederlandse hitlijsten in 2004. Chips en Captain Hook. Nu, even terug in de tijd. En wel in 1980. Dat doen we dan samen met Maywood, de zusjes en Late at Night.

Oftewel, That's the Way It Is. Run DMC versus Jason Neville. En ik vond het toch maar weer eens tijd om deze plaat eens een keertje in je draaien. Want dan kan je dus een keer lekker met je...

we mogen hem niet altijd draaien, maar het is 1997 en daar komt die plaat dus uit, dus dan moeten we die gewoon draaien. Terug in de tijd, dat gaan we nu naar 1977.

0: pasito para atrás.
1: Ricky Martin en Un, Dos, Tres, of gewoon zoals het dan officieel heet, Maria. We gaan eens even kijken naar 1997. Wat is daar allemaal gebeurd? Een Albanees schip met vluchtelingen vergaat in het kanaal van Onteo naar een aanvaring met de Italiaanse kustwacht. 80 mensen komen daarbij om het leven. Marta Hingis, Maria moet ik zeggen, Hingis lost Steffi Graf na 8 weken af als de nummer 1 op de wereldranglijst der tennisprofessionals. De Zwitserse moet haar positie op haar beurt na de 80 weken weer afstaan aan de Amerikaanse Lindsay Davenport. In Angola wordt de eenheidsregering ingesteld in 1997. En na de voetbalwedstrijd Turkije-Nederland raken groepen Turken en Koerden slaags in de Almeerse wijk Spijkerkwartier en het Haagse Schilderwijk. In Arnhem is duidelijk dat de rellen ontstaan naar een provocatie van de rechts-Turkse organisatie Grijze Wolven. In Nederland wordt een tweede geval van gekke koeienziekte ontdekt. Het gaat om een 6-jarig rund uit het Friese plaatsje Kollum. Al het vee op de boerderij wordt geslacht en onderzocht op BSE. Dan in Oosterhout wordt een medewerker van de NS-bank... die verwisselt een paar bankbiljetjes in een geldautomaat. Hierdoor krijg je in plaats van een briefje van 25 gulden... een briefje van 100 gulden uitgekeerd uit dat apparaat. En de kathedraal van Turijn die wordt door brand beschadigd. De lijkwaarde van Turijn wordt daardoor bedreigd. Maar ja, het is volgens mij nog net goed gekomen. De oorzaak is mogelijk brandstichting. Dus. En de pas 11-jarige oude Jantje Smit uit Volendam is vanuit het niets voor de eerste keer op de eerste plaats terechtgekomen in de Nederlandse top 40. En dat allemaal met het nummer Ik zin dit lied alleen voor jou. Een echte ouderwetse smartlap gericht toen aan zijn oma. En Tiger Woods die wordt de jongste golfer in de Masters, die de Masters wint in 1997. En Nederland eindigt als 6e en voorlaatste bij de wereldkampioenschap ijshockey voor B-landen. En dat doen ze in Polen. En na 126 dagen worden de gijzelaars in de residentie van de Japanse ambassadeur in Lima bevrijd. Commando's bestormen het gebouw en bevrijden 71 gijzelaars. 2 soldaten, 14 rebellen en 1 gijzelaar die komt om het leven in 1997.

ook schitterend. En dan hebben we het over voltooid verleden tijd. En als ik naar de tijd kijk, dan denk ik ook bijna is het voltooid verleden tijd. Maar we hebben nog tijd voor een aantal hele...

Dit is Miley Cyrus. En ik zeg dat het er voor mij op zit voor vandaag. En dat betekent dat ik moet afscheid nemen. Tot de volgende keer, tot de volgende bouwval. En dan gaan we het weer met je hebben over een nieuw jaar dat we centraal stellen. Hey, doei!

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. Bij het boerenprotest in Den Haag zijn 5 boeren aangehouden die op tractoren wilden demonstreren. In het gebouw van de Tweede Kamer wordt gedebatteerd over de nieuwe stikstofplannen van landbouwminister Jamie van Essen. De gemeente Den Haag had van tevoren toestemming voor 20 trekkers gegeven. Er is een noodbevel afgegeven. 5 boeren wilden doorrijden en werden opgepakt. Er wordt niet alleen in Den Haag tegen de stikstofplannen gedemonstreerd. Ook bij het provinciehuis in Assen wordt geprotesteerd. Een ruime meerderheid van 246 gemeenten heeft minder statushouders een huis aangeboden dan dat het kabinet heeft voorgeschreven. Uit een analyse van het ANP blijkt dat het gaat om ruim 7 op de 10. 60 gemeenten haalden al jaren de wettelijke norm niet. In de eerste helft van dit jaar hadden alle 342 gemeenten die ons land telt samen 23.933 statushouders aan een huis moeten helpen. Gezamenlijk kwamen ze tot ruim 15.000 en dat leverde een tekort van 8.855 op. De Antwerpse brandweer laat weten dat de fatale brand in een flatgebouw in Antwerpen ontstaan zou zijn door een technische storing op de begane grond. Er zijn 6 doden gemeld en meerdere zwaar gewonden. Er wordt ook nog naar slachtoffers gezocht. De brandweer blust nog na en meldt dat de brand bijna onder controle is. In het gebouw wonen ruim 200 mensen. De 26-jarige shorttracker Sven Roes is in leven. De politie meldt dat hij naar het buitenland is vertrokken. Zijn familie heeft een teken van leven ontvangen, maar zit met veel vragen. Afgelopen zondag werd er alarm geslagen en kwam naar buiten dat Roes op zaterdag voor het laatst gesignaleerd was en sindsdien vermist werd. Zijn auto werd teruggevonden op een parkeerplaats op Schiphol. De familie van Roes bedankt iedereen voor de steunbetuigingen en vraagt om privacy en rust. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten en noordoosten kan een enkele bui vallen. Bij een matige noordwestelijke wind is het 22 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
3: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
4: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
5: Keuzestress over raambekleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
6: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
7: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf €20 per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
8: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
9: Ze zijn er nog. Radiozenders die het vertrouwde oude middengolfgeluid laten horen en niet gebonden zijn aan moordende luistercijfers. Radio Seabreeze zendt uit vanuit Friesland en Noord-Holland op AM en internet. Je kan ons ondersteunen door een aankoop in de webshop te doen of als liefhebber van vrije radio een donatie te doen via radioseabreeze.nl/donatie. Radio Seabreeze, het geluid van vrije radio.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 aan.

0: zal het maar zo een tegenkomen in het donker steegje, hè? Voor de duivel niet bang, zou je dan zeggen, toch? Carl Douglas is over de 1974. Daar gaat hij met Kung Fu Fighting.
1: Dit is de Middle of the Road Show met Hans de Knecht.
0: Wees welkom, lieve.

even lekker en gezellig terug uit de jaren 80. Dixo, disco, wat toen. Jawel, het was Delegation en Put a Little Love on Me. En je bent er weer bij. En dat is voor die man. Hey, wat leuk. Uurtje terug in die voltooid verleden fotografische tijd. Wees welkom, dit is de Middle of the Road.

The Boys, met het nummer wat je wil zet het tot nadenken, mensen. De plaat die kwam uit in 1972 en vervolgens nog een keer in 1979. Give up your guns in de Middle Pro Show. Hey, zometeen wat totaal anders. Een zogeheten fijne voor achter de keuken van Daniel. En muziek is het beste medicijn. Vraag maar aan de Doobie Brothers, want daar is de dag.

0: zomer 1989 en daarmee ook een hele dikke zomerhit. Het waren de Doobie Brothers en de music is The Doctor.
1: Een fijne van achter de keukengordijn.
0: Zijn avontuur begon allemaal met zo'n beetje Vandenberg. Weet je nog? Ja, ze gingen heel de wereld over. Later solo. Zijn naam Bert Hering.
1: Is de middel of the road?

0: de Knecht uit Doetinchem.
1: Hans de Knecht uit Doetinchem. Het moet nou toch niet gekker worden.
2: Een kopje koffie.

lekker geboren en getogen Doetinchemer. Doetinchemer. Ja, Doetinchemer. Een zogeheten plaatsgenoot was het eens. Het was Bert Heerink als fijne voor achter de keukengordijnen. En juli. Lieve mensen, wees welkom. We horen ook nog Corrie D voorbij komen. En het lijkt wel.

0: speakers. En hij is bovendien een aardige kerel.
1: Geen koffie.
0: Ja, echt wel. Nee. Hans de Knecht. En hij doet weer een rondje. De Middle of the Roadshow.
2: Wacht het toch nog gezellig.

eens even Middelzeeën. Nee, ook over alle bergen, lieve mensen. Wees welkom bij de radio. Ja, leuke uitvinding, hè, de radio, mensen. Wat luisteren we toch weer wereldwijd, ook via de Middelgolf. Of anders wel via de bekende palen, die hele lange. En de digitale kanalen. Het klinkt echt zomers. Hé, daar heb je George Baker. Baker.

Alweer typisch een voorbeeld van een... oh ja! Hè? Tuurlijk, een oh jaatje. Wat was dat? Oh ja, begin jaren 80. Oh ja, begin jaren 80. Toch? In de disco, lekker toch? Het was Imagination en Just an Illusion. Terug in de middel of den Roadshow en op jouw radio. Oh, je zou maar last hebben van een driehoekse houding. Ai, ai, ai, ai. Een probleempje. Luister maar.

kwam uit Spanje. En dat scheen de zon natuurlijk ook. Julio Iglesias en Jeremy. Oh, lieve mensen. Zijn muziek is zo razend populair nog steeds. Ook nog bij de jeugd, kun je je voorstellen. Het is Henk Wijngaard.

Het hele jaar de zon uit je radio. Het hele jaar de zon op je radio. Nou, en vanuit je radio natuurlijk, jongens. Oh, wat een feest. Nog een keertje, huppakee. Ja, gaan we nog een keer. Lekker. Alle gekheid op een stokje. Het is alle vrolijkheid. Speciaal voor jou natuurlijk.

Het is niet te geloven dat een stad als Liverpool nog steeds leeft van de Beatles. Hè? Ja, mocht je er ooit komen in heel toevallig aanlanden in Liverpool. Neem die Beatle Tour. Is zo leuk, joh, in zo'n gele bus, joh. Prachtig. All my loving. Nou, vooruit, daar gaan ze. De Beatles. Even de laatste in de middel of de roodje open, want het is vandaag. Maar gelukkig morgen, dezelfde tijd, dezelfde golflengte. Dan doen we het opnieuw, hoor. Dan spreken wij elkaar opnieuw. Zometeen veel plezier met mijn lieve radiocollega's. En tot snel.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De Onderzoeksraad voor Veiligheid stelt dat militairen die weinig ervaring hebben te snel aan grote militaire oefeningen deelnemen. De OVV onderzocht de veiligheid van militairen nadat vorig jaar 2 militairen bij dit soort oefeningen om het leven kwamen. Beide ongelukken gebeurden met panzervoertuigen. Vanwege de Russische dreiging is Defensie in rap tempo aan het uitbreiden, maar de OVV zegt dat de balans tussen een snelle opleiding en veiligheid verbeterd moet worden. Vakbond FNV meldt dat vrijdag werknemers van grote industriële bedrijven het werk neerleggen als het kabinet de sociale zekerheidsplannen niet van tafel haalt. Het gaat om medewerkers van DAF, ASML, Nedri Spanstaal en Bosch in Tilburg. De manifestatie vindt in Eindhoven plaats en zal 2 uur duren. Deze stond voor afgelopen week in de agenda, maar werd vanwege code rood geannuleerd. FNV zegt dat ook het personeel van sociale ontwikkelbedrijven die dag actie zullen voeren. Alle overheidsinstanties worden door premier Jette uitgenodigd om voortaan ieder jaar op 1 juli de vlag te hijsen ter ere van Kitty Kotti, de dag waarop de afschaffing van de slavernij wordt gevierd. Jette noemt het hijsen van de vlag een actie om 1 juli nog steviger te verankeren als een werkelijk nationale herdenking en viering. Volgens Jette gaat het proces van heling en herstel niet vlekkeloos en hij vindt dat het beter en sneller moet. Rijkswaterstaat waarschuwt de komende 3 vrijdagen voor een drukke middagspits omdat de zomervakantie van start gaat en er in meerdere regio's aan de weg wordt gewerkt. Komend weekend gaat regio Noord met vakantie, de week erop volgt regio Zuid en vanaf het derde weekend in juli heeft ook regio Midden vakantie. Ook stipt Rijkswaterstaat zaterdag 4 juli aan omdat Extinction Rebellion een demonstratie op de ring A12 bij Utrecht heeft aangekondigd. Op datzelfde moment worden er op de A12 en de A27 wegwerkzaamheden uitgevoerd. Het weer. Vanavond en vannacht is het overwegend droog. Vannacht is het 12 graden in het noordoosten tot 17 graden aan de westkust. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
3: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
4: Mensenrelatie, Radboud Visser.
5: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
4: Jazeker.
6: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
8: Profiteren van een geprognotiseerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. BeursTrader, het datagestuurde fintech-handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf 1000 euro en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl.
9: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf 25 euro per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
10: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
11: Oh, oh, oh, de 1395 HM is er even niet.
12: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Sybris weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.
13: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

Cliff Richards. And congratulations. Uit de top 40, dames en heren, zo steeds was op 1 juli 1968. Welkom in de tweede helft van het jaar. Maar ook welkom bij het enige live programma met de vijfde klok. Van maandag tot en met donderdag. Cheerio, dus happy hour. En dat betekent beste hits dubbelop. Live uit de loft in Laren, dames en heren. Een strak blauwe hemel. Het is helemaal niet warm buiten, maar in de studio op een of andere manier is de warmte blijven hangen. En nou, laten we zeggen dat het een plakprogramma wordt. Welkom bij Barkies Bonanza. Uiteraard weer met de hits van je leven. En die hits van je leven die komen uit de top 40, zoals deze was op 1 juli 1968, 1 juli 1976, 1982 en 1993. We draaien de beste drie platen uit de top 40 van deze dag, inclusief de nummers 1 vanaf ongeveer 17:15. De beste muziek uit 4 decennia. Mijn naam is Wiebe Barkie. Natuurlijk met het weerbericht voor morgen. En de belangrijkste nieuwsitems. Het beste van 40 jaar hitstory tot aan 6 uur. Of Seabreeze 1098 en 1395 AM. Nu naar 96, dames en heren. Met de Sutherland Brothers en Quiver. Is in the Arms of Mary.

Brothers and Quiver and Line in the Arms of Mary. Radio Seabreeze is natuurlijk een golden oldie station, dames en heren. Dus ja, de medewerkers, maar waarschijnlijk jullie ook aan de andere kant van de radio, zijn natuurlijk oude lullen en lullen. Ik heb dit heel bewust meegemaakt. Ik was zo'n 11 jaar, 1976. En ik zat te vissen bij het Nieuw-Buizenmeertje in Battenverdorp. Daar ben ik opgegroeid. En ik ving natuurlijk helemaal niks. Maar ik had op een kleine radiootje, kwam de hele tijd dit nummer voorbij. En ik associeerde het altijd met vissen. Maar met het Nieuw-Buizenmeertje. Nou, het kan verkeerd, dames en heren. Laten we maar naar het nieuws gaan. Dat is een stuk belangrijker. Er is vandaag een boerenprotest bij het stikstofdebat. In Den Haag zijn 5 boeren opgepakt die op trekkers wilden demonstreren bij het gebouw van de Tweede Kamer. Waar vandaag wordt gedebatteerd over de nieuwste stikstofplannen van het kabinet. De gemeente heeft alleen toestemming gegeven voor 20 trekkers. De limiet was bereikt, maar de 5 wilden doorrijden. Daarop zijn ze aangehouden. De gemeente heeft vanwege het protest een noodbevel afgegeven. Ook bij het provinciehuis in Assen protesteren boeren tegen de stikstofmaatregelen. Het kabinet wil de stikstofuitstoot in de landbouw flink verlagen. Daardoor moeten boeren bij natuurgebieden verdwijnen, verhuizen of innoveren. Nou, dit is dan wel een toepasselijke plaats.

massieve hoeveelheid violen, dames en heren, zullen wel elektronisch zijn. Maar het maakt het niet minder mooi uit de hitparade van 1 juli 1993. Everybody Hurts, dames en heren, van R.E.M. Het landelijk vuurwerkverbod gaat in op 1 augustus. Je dacht natuurlijk dat wordt 31 december. Nee, dat is over komende maand, zeg maar. Laat zo staatssecretaris Bertram weten. Dat betekent dat bij de komende jaarwisseling consumenten geen vuurwerk meer mogen afsteken. Clubs, verenigingen en andere groepen met een lokale binding mogen het nog wel, mits ze een vergunning krijgen van de gemeente. De Tweede en Eerste Kamer gingen vorig jaar akkoord met het vuurwerkverbod, dan een voorstel was van Pro en de Partij voor de Dieren. Na advies van de Raad van State is er een aantal aanpassingen gedaan, zoals over de afstandsregeling bij shows. Verder komen er inleverdagen, kijk, dat is ook leuk, voor mensen die nog vuurwerk hebben liggen. 68 nu, dames en heren. Hier zijn de Easy Beats. And hello, how are you?

ooit een commercial geweest voor de Claude & Albert. Dat is de high-end modezaak die wij in Nederland hebben. Claude & Albert, dat kent u natuurlijk allemaal. Ik bedoel, dat kent u natuurlijk allemaal. Oh, wacht even, pardon. Die kent u natuurlijk allemaal. Easy Beats en Hello, How Are You? Uit de hitparade van 1 juli 1968. Zometeen, dames en heren, gaan we naar de jarige in de popmuziek. Maar eerst nog deze, 1976. Rusty Gozer, die krullenbol, met een slangetje en zijn stap in de hond. Peter Frampton.

0: helemaal een one-hit wonder is hij niet, dames en heren. Hij heeft nog een paar kleine hitjes hierna gehad, maar dit was wel zijn grote wereldhit uit 1961, hoog in de, pardon, 1976, hoog in de hitparade op 1 juli van dat jaar. Show Me The Way van Peter Frampton.
1: Deze dag in popmuziek. Vandaag is het
0: 1 juli, dames en heren. We zijn officieel over de grens van het halve jaar heen. Ja, we gaan alweer naar de koude banen. Waar er zo'n nodige hittegolven aankomen. Wie zijn er geboren op deze dag, dames en heren? Op 1 juli in de popmuziek. We beginnen op 1 juli 1944. Jeff Wayne, die kent natuurlijk van het Electric Light Orchestra. Maar heeft ook veel solo hits gehad. Denk bijvoorbeeld maar eens aan War of the Worlds. 1945 aan Deborah Harry, natuurlijk. Blondie. En 1949 John Farnham. Hij is een zanger uit Australië.

1951 Fred Schneider. Hij was de zanger van de B-52's. 1960 Evelyn Champagne King. Zangeres uit de Verenigde Staten. En het is hetzelfde jaar, dezelfde datum. Ted Key, een stukje gitarist van The House Martins. 1971 dan Missy Elliott. Haar officiële naam is Melissa Arnett Elliott. Zangeres uit de Verenigde Staten. En 1977 op 1 juli onze eigen Birgit Schuurman. Zangeres uit Nederland, maar vooral toch zus van. 1982 Mirjam Timmer. Zij is de zanger, een van de zangers van Twarres. Maar dames en heren, voor de hitjaren van vandaag gaan we terug naar 1 juli 1951. Toen zag het levenslicht. Harry Jekkers van het Klein Orkest.

en New Wave. De Spider Murphy Gang uit de hitparade van 1 juli 1982. En Skandaal im Sperrbezirk. En het mooie is nog, dit, we kunnen het allemaal meezingen natuurlijk, maar dit nummer gaat gewoon over hoeren. Dit is, en dat hebben de meeste mensen niet in de gaten. Dat begrijp ik ook wel, want je zingt fonetisch mee. Maar het gaat over dames van lichte zeden. Lichte kooien, laten we het daarop houden, dames en heren. We gaan nog even naar het nieuws en goed nieuws, gelukkig. De vermiste shorttracker Sven Roes heeft een teken van leven gegeven. Hij verblijft in het buitenland. Dat heeft de Schaatsbond bekendgemaakt namens zijn familie en de politie. Roes verdween zaterdag en later werd zijn auto... Er is heel veel ophef geweest. Iedereen, waar is hij gebleven? Op zoek. En later werd zijn auto gevonden op een parkeerplaats bij de luchthaven Schiphol. Uit onderzoek van de politie blijkt dat hij een vlucht naar het buitenland heeft genomen. Gelukkig heeft hij een teken van leven gegeven, maar we blijven met veel vragen achter. Laat zijn familie via de KNSB weten in een verklaring. Ook bedankt de familie iedereen die na de verdwijning steun heeft betuigd. Zometeen de nummers 1, dames en heren, op 1 juni, of 1 juli deze dag. Maar eerst dit schitterende nummer van George Michael en Queen. Hier is Somebody to Love.

Fantastisch dit nummer. Het was een grotere hit dan het origineel, dames en heren. Natuurlijk van Queen, Somebody to Love. Maar dit was tijdens een memorial concert voor Freddie Mercury. Uit 1993, George Michael en Queen en Somebody to Love. In Barkies van Enzo, dames en heren, gaan we naar de nummers 1. De nummers 1 van 1 juli 1976, 1 juli 1982, 1 juli 1993. Maar we beginnen op 1 juli 1968.

the Crosstown Hurricane. Okay, that was an opening scene. Jumpin' Jack Flash van de Rolling Stones stond op nummer 1, dames en heren, in de top 40 van 1968 op deze dag. Heerlijke muziek. We gaan naar het weerbericht, dames en heren. Morgen bewolkt en hier en daar lichte regen. Vooral in het oosten en zuidoosten is er ruimte voor de zon, maar elders zijn er veel wolken. Gedurende de ochtend wordt de bewolking dikker en volgt er een zone met regen of lichte regen die zuidoostwaarts over het land trekt. Voor de regen uit kan het in het oosten en zuidoosten nog 23 tot 25 graden worden. Maar in de regen ligt het kwik ruim onder de 20 graden. Later in de middag beperkt de regen zich tot het zuidoosten. En tegelijkertijd breekt vanuit het noordwesten juist weer de zon door. Met zuiderschijn kan het een beetje opwarmen naar 20 tot 23 graden. Ik vind het prima. Verder waait er een matige tot vrij krachtige westenwind in de kustgebieden. En kan er zelfs een krachtige westenwind opsteken. Donderdagavond neemt de wind geleidelijk af en schijnt de zon. Tijdens de nacht naar vrijdag krijgt het noordelijk kustgebied met enkele buien vanaf de Noordzee te maken. Elders blijft het droog. Op de koudste plekken daalt het kwik naar 11 graden. En ook dat vind ik helemaal super. Door met de nummer 1, dames en heren. In 1976 kwam er ineens een of andere boomer. Nou, die is nog ver voor de Tweede Wereldoorlog geboren. Op het podium van Top Op, wat we toen nog hadden. Dit was deze gozer. Die stond op nummer 1 deze dag. Hank Mizell.

Off of You van de Boys Town Gang. Stond op nummer 1, dames en heren, op deze dag in 1982. Het origineel was van The Four Seasons. En ik heb nog een verrassing voor je aan het einde van deze uitzending. Maar eerst gaan we nog naar de nummer 1 van 1 juli 1993. Wow.

Elvis Presley, dames en heren. En eerlijk gezegd is dit een cover die ik minder dan het origineel vind. Maar stond wel nummer 1 op 1 juli 1993. Can't Help Falling In Love With You van UB40, dames en heren. Normaliter draaien we er 13 platen in dit programma. Maar soms heb je tijd over. Als er heel veel korte platen in zitten, dan pakken we een andere erbij. Hadden we het net over de Four Seasons. En Frankie Valli, die recent zijn verjaardag heeft gevierd. Dit is een van de mooiste hits uit 76.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Minister Veilbrief staat open voor extra toezicht op uitkeringsinstantie UWV om te helpen bij de hardnekkige problemen rond de WIA-uitkeringen. Dat zei hij in de Tweede Kamer. De wachtlijst voor een WIA-beoordeling is de afgelopen tijd opnieuw langer geworden. De Kamerleden maken zich daar grote zorgen over en dringen aan op extra ingrijpen. Veilbrief komt kort na het zomerreces met verschillende opties en één daarvan zal zijn dat er een regeringscommissaris bij het UWV wordt aangesteld. Defensie kan de veiligheid bij militaire oefeningen nu niet voldoende garanderen. Dat zegt de Onderzoeksraad voor Veiligheid na 2 dodelijke ongelukken vorig jaar. Volgens de raad worden onervaren militairen nu te snel ingezet en is er te weinig ervaren begeleiding. Ook zijn belangrijke risico's, zoals nachtoefeningen en tijdsdruk, onvoldoende meegewogen. De raad vindt dat Defensie de oefenambitie moet aanpassen of extra veiligheidsmaatregelen moet nemen om meer ongelukken te voorkomen. Het gerechtshof heeft Ahmed L. uit het Limburgse Reuver veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn vrouw. In eerste aanleg kreeg de nu 47-jarige man 14 jaar voor doodslag. Maar het hof oordeelt nu dat er sprake is van moord. De man bracht zijn vrouw in 2022 met voorbedachte raden om het leven, verstopte het lichaam een paar dagen in de woning en auto en stak het daarna in Duitsland in brand. De man loog vervolgens tegen hun 2 jonge zoontjes om de moord op hun moeder te verbergen. En Thailand wil af van het massatoerisme en richt zich voortaan meer op reizigers die meer geld uitgeven. De regering wil dat toeristen gemiddeld zo'n 60% meer besteden dan nu. Daarvoor zet Thailand in op onder meer wellness, medisch toerisme en grote sport- en cultuurevenementen. Ook wordt het visumbeleid weer strenger. Budgetreizigers blijven wel welkom, maar de nadruk verschuift dus naar kwaliteit boven aantallen. Thailand noemt die verandering nodig door meer regionale concurrentie. Het weer vanavond en vannacht is het overwegend droog. Vannacht 12 tot 17 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het bewolkt met een paar buien. Bij een matige tot krachtige westenwind is het dan 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
3: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
4: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
3: Help je mee?
5: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een Candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je Candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
0: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. 1 vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
6: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
7: Keuzestress over raambekleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
9: De 1395 HM is er even niet.
10: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Sybris weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.
11: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
12: Elke woensdag en vrijdagavond van 6 tot 7 uur op Radio Seabreeze Rockwave. Presentatie Wim de Groot.

0: Blood, Sweat and Tears. I wanna thank you, girl. You made me so very happy. Welkom bij de woensdag aflevering van Rockwave, nummertje 206. Edward Klein, bedankt weer voor je kleinbeeld. Was van als van oud weer zo ontzettend vet genieten, man. Ik kwam bijna niet meer bij. Ik was bijna nog te laat in de studio om eigen spulletjes klaar te zetten.
1: Van Seksbieren tot Jipsing Boermussel. Dit is Rockwave met Wim de Groot op Seabreeze 1395 AM. Rock.

The Power of Love, Frankie Goes to Hollywood. Als je het mij vraagt, hun aller mooiste. En deze is ook leuk. Dit zijn The Birds. And Jesus is just alright.

Nou ben ik zelf niet gelovig, maar dit was wel een heel mooi nummer van The Birds. Het is precies 15 minuten over 6, dus we zijn toe aan de Nederlandstalige. Hoewel ik van het komend nummer geen klap versta. Luister maar.

0: Nederland in de regen. Nou, dat kon ik wel verstaan, vrienden. Maar de rest was best wel moeilijk, hoor. De Nederlandstalige van kwart over zes was dit keer van Rowan Heijzen uit het zuiden van ons land, een eiland in de regen.
1: Eiland in de regen.
2: Seabreeze 1395 AM. Wim de Groot.

uit de tijd van de AM-zenders, vrienden. Niet meer onze tijd, maar de 70er jaren. Met een fading en al genoot ik van dit nummer op Caroline. Donovan met Atlantis. Maar trouwens, Radio Noordzee of Radio Noordzee heeft hem ook heel veel gedraaid. Dus dat was ook wel vet geniet. Alleen, er zat niet zoveel fading op als bij Caroline. Dat vond ik eigenlijk wel leuk. Dus als ik dit nummer hoor, dan denk ik altijd nog van ja, dat was met die fading, weet je nog wel, die tijd toen, lang geleden. En dit is Glenn Shilstone. I don't have to go.

0: Hoi, elke donderdagavond tussen 6 en 7 uur kun je luisteren naar Zender in Woelig Water. Met aandacht voor Radio Mi Amigo 272 uit 1979. Vanaf de Magdalena natuurlijk.
1: Mi Amigo 272.
0: Dus heel graag tot aanstaande donderdagavond.

0: De Loving Awareness Band, of course. Met No Other High. En daarvoor Tim Hartman en A Simple Song of Freedom. Was ook een hele leuke uit die 70er jaren, kan ik me herinneren.
1: Het is weer net als toen, op de Middengolf. Dit is Rockwave, met Wim de Groot, op Seabreeze 1395 AM.

dat had je niet gedacht, hè? De Shuffles hier in Rockwave. Shalala, I need you. Is dat nou een rockplaat of is het nou geen rockplaat? Nou, volgens mij niet. En daarom, om je maar een beetje wakker te schudden, de volgende natuurlijk. Want die is wel een rockplaat van Bruce Springsteen en Everybody's Got a Hungry Heart. En zeker de mijne wel. Oh, bijna vakantie, vrienden. Heerlijk.

de Nederlandstalige vrienden. Het is een mooie dag en het is het zeker aanstaande vrijdag. Als we dan ook daadwerkelijk vertrekken, het valt ook niet mee vanavond. De band die dit zong heet in één woord is ook schitterend. Nou, dat kun je wel zeggen, dat is zeker schitterend. En het volgende nummer ook.

En dat was Patty natuurlijk met Rock Me Baby, een cover van B.B. King. Van lang, lang geleden, maar in een nieuw jasje door haar gestoken. En zo'n stem heeft die dame, zo'n stem heeft die dame. Ik vind hem echt prachtig. Dit zal de laatste vocale worden van Steely Dan. En ik zeg, do it again.

0: En tot zover de woensdagaflevering van Rockwave. Morgenavond is er natuurlijk weer een zender in woelig water. En vrijdag is er weer een Rockwave om je weekend in te luiden. Ik zeg bedankt.
1: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 7 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. De bezuinigingen van zo'n 10 miljard euro op de langdurige zorg gaan grotendeels niet door. Minister Sterk heeft geld gevonden om de plannen terug te draaien. Daardoor blijft er de komende jaren extra geld beschikbaar voor de ouderenzorg, de gehandicaptenzorg en de langdurige geestelijke gezondheidszorg. Sterk wil nu wel met de zorgsector afspraken maken over de verdere groei van de zorg. Want volgens de minister is er nu geen ruimte meer voor extra geld bovenop dit voorstel. Minister Veilbrief staat open voor extra toezicht op uitkeringsinstantie UWV om te helpen bij de hardnekkige problemen rond de WIA-uitkeringen, dat zei hij in de Tweede Kamer. De wachtlijst voor een WIA-beoordeling is de afgelopen tijd opnieuw langer geworden. En Kamerleden maken zich daar grote zorgen over en dringen aan op extra ingrijpen. Veilbrief komt kort na het zomerreces met verschillende opties en één daarvan zal zijn dat er een regeringscommissaris bij het UWV wordt aangesteld. Het gerechtshof heeft Ahmed L. uit het Limburgse Reuver veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn vrouw. In eerste aanleg kreeg de nu 47-jarige man 14 jaar voor doodslag. Maar het hof oordeelt nu dat er sprake is van moord. De man bracht zijn vrouw in 2022 met voorbedachte raden om het leven, verstopte het lichaam een paar dagen in de woning en auto en stak het daarna in Duitsland in brand. De man loog vervolgens tegen hun twee jonge zoontjes om de moord op hun moeder te verbergen. En het kabinet zegt dat er nauwelijks geld is om tegemoet te komen aan de wensen van de oppositie. Financiënminister Heijnen noemt de financiële ruimte voor de begroting van volgend jaar heel klein. Hij en premier Jette praten daarom met verschillende oppositiepartijen over steun. Volgens Heijnen zorgen onder meer de onzekere economie en de situatie in het Midden-Oosten voor extra druk op de begroting voor volgend jaar. Die wil het kabinet op Prinsjesdag presenteren met wel zo breed mogelijk draagvlak. Het weer vanavond en vannacht is het overwegend droog. Vannacht 12 tot 17 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het bewolkt met een paar buien. Bij een matige tot krachtige westenwind is het dan 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com. MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
3: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
4: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
5: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
6: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
7: Start de motor! De boerderij wacht.
8: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
9: Profiteren van een geprognosticeerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. BeursTrader, het datagestuurde fintech-handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf 1000 euro en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl.
10: Het magazijn van de webshop van Radio Seabreeze is maar heel klein. Dus alles wat je bestelt komt vers van de pers. Hou dus rekening met wat langere levertijden in de zomermaanden.
11: Kijk snel in de webshop op radioseabreeze.nl.
12: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

en music. Welkom weer bij de 70ers om 7. Dat betekent dat we weer een uurtje een beetje teruggaan naar de 70er jaren. En we begonnen dus met John Miles en Music uit 1976. Het oprichtingsjaar van Apple Computers. Company door de Amerikaanse opgericht door de Amerikaanse ondernemers Steve Jobs en Steve Wozniak. En ook in China, daar leidden hevige protesten in 1976. Op het Tiananmenplein tot een hevig incident waarbij tenminste 60 demonstranten omkomen. En in even kijken, april 1976 ook een gedenkwaardige gebeurtenis. Op 21 april de eerste televisieuitzending van de publieke omroeporganisatie Veronica Omroeporganisatie. En in Tsjechoslowakije, die winnen het wereldkampioenschap ijshockey voor A-landen. Dat gebeurde er onder andere in 1976. Straks nog veel meer over wat er allemaal gebeurd is in de 70er jaren. Nu eerst een hele mooie uit 1971. Is dit Led Zeppelin en de Stairway to Heaven.

Het werd Zomer van Rob de Nijs, 1977. Het jaar waarin het zomer werd voor Rob de Nijs. Nou wel, Rob de Nijs heeft in al die tijd een hele hoop hits gescoord. Ook deze in de top 40. In de toenmalige, wat zal het zijn geweest, Hilversum 3 top. Of de enige echte 30. Ik weet nou even niet meer wat die titel is, maar oké. Het werd zomer. Van juli 1977 gaan we naar maart 1974. De Turkse DC-10 stort neer op 39 kilometer van Parijs, waarbij 346 personen omkomen. En twee Palestijnse kapers steken op Schiphol een Vickers VC-10 van British Airways in brand en geven zich daarna over. Studenten uit Duitsland, Oostenrijk bezetten korte tijd de ambassade van Perzië in Den Haag. De lichte straffen die worden opgelegd veroorzaken een diplomatieke incident met de Perzische regering. En dan maart 1974 kwam ook dit nummer in de Nederlandse hitlijsten terecht. Ik heb het over Ike en Tina Turner, de meneer en mevrouw die in die tijd werelds waren. Dit is Nutbush City Limits.

ook tijdens de voetbalwedstrijd de Interland van Nederland dat dit op het andere net getoond werd toen er reclame kwam in de pauze. En toen was dit toevallig bezig op Nederland 2 en toevallig werd het toen een hele grote hit in Nederland en de rest van de wereld. Ja, dus. Nou, in de rest van de wereld heeft het waarschijnlijk daar niks mee te maken. Maar zeker hier in Nederland, 1978 was het dat dit uitkwam. En een hele, hele grote wereldhit werd van Meat Loaf en Paradise by the Dashboard Lights. 1978 tussen Nes op het eiland Ameland en Houwet op het Friese vasteland wordt de eerste melkpijpleiding voor lange afstand in gebruik genomen in 1978. En Wim Aartjes treedt af als fractievoorzitter van de CDA in de Tweede Kamer naar onthullingen over zijn gedrag tijdens de Tweede Wereldoorlog. En dan over voetballen nog verder gesproken. Johan Cruijff speelt zijn laatste wedstrijd met Ajax tegen Bayern München en daarbij verliezen ze met 8-0. En dan nu terug naar 1970. Het begin van de 70 jaren. En dat doen we samen met de Beatles. En dit is Let It Be.

aan Ramses Shaffi, 1975. Welkom bij de 70ers op 7, of om 7 moet ik zeggen. 70 om 7. We doen alleen nog maar in dit uurtje plaatjes uit de 70er jaren. Dat is toevallig.

Eagles, 1977. En in 1977 drie missionaires en vier nonnen worden vermoord in de Rhodesische missiepost Musami. En ze worden gedood door guerrilla-strijders. Dan de eerste Space Shuttle. Die maakt de vlucht op de bovenkant van een 747 op 18 februari 1977. En dat was het voor vandaag weer. De 70s. Ik moet hem nog steeds aan wennen. De 70ers om 7. Hey, ik zie je volgende week weer terug. De groeten. Doei. Dit is David Bowie trouwens. En Heroes.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De Tweede Kamer debatteert nu over de landbouwplannen en D66 verdedigt de omstreden maatregel om het aantal koeien tot 2,6 per hectare te beperken. De partij vindt dat boeren beter nu duidelijkheid kunnen krijgen dan later opnieuw met strengere regels te maken krijgen. Volgens D66 helpt de maatregel vooral om de Nederlandse waterkwaliteit te verbeteren en aan de Europese regels te voldoen. Maar boerenorganisaties en rechtse partijen vinden juist dat de maatregel niet thuis hoort in het stikstofpakket. De bezuinigingen van zo'n 10 miljard euro op de langdurige zorg gaan grotendeels niet door. Minister Sterk heeft geld gevonden om de plannen terug te draaien. Daardoor blijft er de komende jaren extra geld beschikbaar voor de ouderenzorg, de gehandicaptenzorg en de langdurige geestelijke gezondheidszorg. Sterk wil nu wel met de zorgsector afspraken maken over de verdere groei van de zorg. Want volgens de minister is er nu geen ruimte meer voor extra geld bovenop dit voorstel. Twee mensen zijn op de spits van het Empire State Building in New York geklommen en hebben daar een spandoek voor wereldvrede opgehangen. Het duo hing op zo'n 400 meter hoogte aan de antennespits van de wolkenkrabber. Op het spandoek staat in witte letters de tekst: "Wanneer de kracht van liefde de liefde voor macht overwint, zal de wereld vrede kennen." De twee actievoerders zijn een bekende blogger en zijn vriendin die fotograaf is. Ze beklimmen allebei graag hoge gebouwen. En in Malta is na jaren vertraging de rechtszaak begonnen tegen zakenman Jorgen Fennig. Die wordt verdacht van het opdrachtgeven voor de moord op journalist Daphne Caruana Galizia. Zij werd in 2017 gedood bij een bomaanslag op haar auto nadat ze corruptie in de politiek en het bedrijfsleven onderzocht. Eerder zijn al verschillende uitvoerders van de aanslag veroordeeld, maar Fennig wordt gezien als de opdrachtgever. De zakenman werd in 2019 gearresteerd toen hij probeerde te vluchten met zijn jacht. Het weer vanavond en vannacht is het overwegend droog. Vannacht 12 tot 17 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het bewolkt met een paar buien. Bij een matige tot krachtige westenwind is het dan 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
5: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
6: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. 1 vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
7: Profiteren van een geprognosticeerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. BeursTrader, het datagestuurde fintech-handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf 1000 euro en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl.
8: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
9: Ze zijn er nog. Radiozenders die het vertrouwde oude middengolfgeluid laten horen en niet gebonden zijn aan moordende luistercijfers. Radio Seabreeze zendt uit vanuit Friesland en Noord-Holland op AM en internet. Je kan ons ondersteunen door een aankoop in de webshop te doen of als liefhebber van vrije radio een donatie te doen via radioseabreeze.nl/donatie. Radio Seabreeze, het geluid van vrije radio.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 aan.

0: a soul opener. Sweet Sensation and the Sad Sweet Dreamer. Dit zijn de woensdagavonduren avonturen. Een nieuwe aflevering, 3 uur lang, van Anno Toen. En wat hebben we zoal in het programma? Nou, om 8:30, je weet het zo langzamerhand, het Fab Four Blok, de Beatles. En in de tweede en derde uur, ook halverwege het uur, het Podium der Grootheden met vanavond, ja, Elvis Presley. Derde uur hebben we een One Hit Wonder. En we hebben 2x3 platen uit de maand die vanavond centraal staat. En dat is op deze woensdag, november 1975.
1: Let's get the show on the road.

0: mij zijn de 70s het decennium van de disco. Met onder meer de Tramps. Beetje op de grens van soul en disco. De Disco Inferno.
1: We play all classic hits all day long.
0: En dus ook op woensdagavond. Klassieke hits met Boudewijn de Groot. Beneden.

0: Nederlandstalig meesterwerk.
1: Seabreeze AM. Ook in deze aflevering van Anno Toen staat een muziekmaand uit de pophistorie centraal. Elk uur hoor je 2 maal 3 songs uit die maand. Terug naar toen.
0: En vanavond gaan we terug naar november 1975. Wat gebeurde er zoal in de wereld in die maand? Nou, op 25 november vierde Suriname de onafhankelijkheid. Na ruim 300 jaar koloniaal bewind werd het een onafhankelijke republiek. En in Paramaribo werd de Nederlandse vlag gestreken en de nieuwe Surinaamse vlag gehesen. In de hitparade werk van Nederlandse bodem. Maar Nederlandse artiesten, niet altijd van Nederlandse bodem. Nee, want zometeen Dave. En die komt toch echt van Franse bodem. George Baker selectie. Daar is wel van Nederlandse bodem. Morning Sky. Hoor.

0: met de bovenste beste positie halen. Stan the Gunman, hun tweede single. It's 1975 once
1: more. Seabreeze, your number one.
0: Entry vote.

elke week zo rond 8:30 een Beatles-blok. En vanavond een bijzondere aflevering. Alleen maar John Lennon. Zometeen Mother, maar eerst die grote hit. Hey.

magnifieke muziek. John Lennon hoor je. Componist, gitarist en zanger. Die solo hits

0: Wist je dat John Lennon helemaal gek was van Monopoly? Had bij elke reis wel een mobiel Monopoly-spel mee. En hij was kattenliefhebber. Toen hij jong was, als kind, ging hij al naar de visboer om visjes te halen voor zijn katten. Minor en Major waren twee van zijn katten, beroemde katten.
1: Nostalgisch verfrissend. Om 1098 en 1395.
0: Lekkere country. Hier is Buck Owens en hij bezingt onze hoofdstad.

0: stukje country in het programma. C.W. McCall, we kennen hem in Nederland van zijn hitje, Convoy. Dit is ook wel een leuke. In Amerika scoorde hij het best aardig mee. There won't be no country music.
1: The greatest hits of all time.
2: The most wanted oldies. Forgotten songs and million dollar hits.
3: Hollands glorie. Muziek in je moerstaal.

0: tekst van Johnny Hoes.
1: Ja, het is de allereerste keer.
0: Ze liep al wakende te dromen. Ja, ja. Irene Lardy hoorde je. Dit is de allereerste keer.
2: Terug naar toen.
0: We gaan weer terug naar de muziekmaand van vanavond. November 1975. Vertelde daar straks over de onafhankelijkheid van Suriname. Nou, dat leidde tot een enorme stroom mensen die vanuit Suriname naar Nederland kwamen. Uiteindelijk zou een derde van de bevolking van Suriname naar Nederland vertrekken. En Natalie Cole stond in dit parade. Zoals ik al zei, disco decennium, de 70s.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 2295. Duizenden mensen zijn gewond geraakt of dakloos geworden, zo meldt de regering. De Venezolaanse overheid heeft 7 dagen van nationale rouw afgekondigd voor de slachtoffers. Reddingswerkers, waaronder ook een Nederlands team, gaan weer naar huis. De kans op het vinden van nog levende mensen onder het puin is erg klein. Maar gisteren werd na 6 dagen toch nog een peuter levend onder de brokstukken vandaan gehaald. De Tweede Kamer debatteert nu over de landbouwplannen en D66 verdedigt de omstreden maatregel om het aantal koeien tot 2,6 per hectare te beperken. De partij vindt dat boeren beter nu duidelijkheid kunnen krijgen dan later opnieuw met strengere regels te maken krijgen. Volgens D66 helpt de maatregel vooral om de Nederlandse waterkwaliteit te verbeteren en aan Europese regels te voldoen. Maar boerenorganisaties en rechtse partijen vinden juist dat de maatregel niet thuis hoort in het stikstofpakket. De Belgische koning Filip en premier De Wever hebben de plek bezocht van de dodelijke brand in Antwerpen. Bij die brand in een appartementencomplex in de wijk Linkeroever kwamen 5 mensen om het leven en raakten 16 anderen gewond. De brand ontstond vermoedelijk door een technisch probleem tijdens werkzaamheden in het gebouw. In het appartementencomplex wonen ongeveer 200 mensen en de hulpdiensten zijn nog volop bezig met de nasleep van die dodelijke brand in Antwerpen. En in de Franse hoofdstad Parijs is een vrouw door de politie doodgeschoten na een geweldsincident in een restaurant. De politie werd opgeroepen voor een verwarde vrouw die zich in de kelder had verschanst. Toen de agenten ingrepen, viel de vrouw met een mes een agent aan die licht gewond raakte. Daarop opende een andere agent het vuur, de vrouw overleed ter plaatse. Het Franse parket onderzoekt nu de precieze toedracht van het incident. Er zijn bij de schietpartij geen andere gewonden gevallen. Het weer vanavond en vannacht is het overwegend droog. Vannacht 12 tot 17 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het bewolkt met een paar buien. Bij een matige tot krachtige westenwind is het dan 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet wel, Mac.
7: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
9: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
10: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
11: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
12: Oh, oh, oh, de 1395 AM is er even niet.
13: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Seabreeze weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.
0: Zet je radioklem op 1098 en 1395 AM.

0: Sky High zou die niet komen hoor. 22. Engelse groep Jigsaw. Het nummer werd gebruikt als tune, als themalied voor een kung fu film.
1: Vergeten hits.

derde drietal uit de muziekmaand van vanavond. En dat is november 1975. Dit werd een veel grotere hit. Harpo, hoogste positie in de top 40. 2.

0: fabulous flashbacks,
1: forgotten super songs,
0: and awesome music memories.
1: We'll give your favorite oldies a spin.
2: Ga zomaar, hè, bij ons in Anno Toen sowieso van 1960 naar 2013. Ik heb weer een plaat meegenomen uit mijn eigen verzameling. Passenger, oftewel Mike Rosenberg en The Wrong Direction.
1: Henry's favorite oldies.

Smul Sound uit 1999. Ja, als wij muziek draaien die recenter is dan de jaren 60, 70 of 80, dan moet het wel zo'n mooie plaat zijn. It's music to your ears. Muziek die je oren streelt. Zoals deze, City to City. Wat dacht je van Carole King, 1971. You've got a friend. With music to relax you. Een heerlijk rustmoment in het programma. In afwachting van Elvis Presley. Want die komt zo meteen op het podium der grootheden.

0: in. De hits van weleer.
1: Radio Seabreeze.
2: Totally awesome.
3: Grote namen uit de popmuziek. Vanavond op het podium van Anno Toen.
4: Kun je wel zeggen zeg, grote namen. Elvis Presley staat vanavond centraal. Postuum op ons virtuele podium der grootheden. Elvis heeft een bewogen leven gehad. Ik heb eens even gekeken naar het verloop van zijn leven. Toen hij in militaire dienst ging in Duitsland, woog hij 77 kilo. Ah, dat is netjes voor iemand van 1,82 meter. Toen hij overleed, was hij 158 kilo. En niet alleen vanwege het ongezonde eten, het ongezonde leven, vele drankgebruik, maar ook vanwege de medicatie. Wij staan vanavond stil bij de muziek. Are You Lonesome Tonight? Maar eerst, I Just Can't Help Believing.

Elvis Presley. Hij komt weer terug straks hoor, om 10:30 ongeveer. Met weer 3 songs. En we kunnen nog even vooruit. Want weet je, hij heeft meer dan 750 songs opgenomen. Zijn rally-songs zijn ook gaaf. Maar vanavond draaien we vooral de romantische hits. Zoals de meeste van zijn songs gaan over de liefde. Romantic and golden.

0: what a wonderful world.
1: Love songs from the legends.
2: Roerend Shipley. De kenners weten dan dat ik het heb over het duo van de hit One Toke Over the Line. In Nederland niet verder dan de tipparade, in Amerika was het een populaire song. Totdat de regering van president Nixon de song verbood. Uiteindelijk haalde hij toch de 10e plaats. Een stikje te veel, daar gaat dit over.

0: Ravassi. Wordt nog steeds gedraaid en gespeeld op bruiloften. Zo'n lekkere meezinger en meedanser. Ik vertelde er straks dat in 1975, in november van dat jaar, werd Suriname zelfstandig. Een derde van de toenmalige bevolking vertrok naar Nederland. En dat merk je ook in de muziek. 10 jaar later verscheen deze song.
1: Wij bewijzen dat de AM... Wij bewijzen dat de AM wel kwaliteit heeft.
0: Het is tijd voor het tweede drietal, althans in dit uur, van de maand van deze avond. De muziekmaand, november 1975. Allemaal nummer 1, het is David Bowie zometeen. 1 in Engeland. Niels Sedaka, afsluiter. 1 in Amerika. En KC en de Sunshine Band zou de bovenste beste plaats in Nederland halen.
2: Terug naar toen.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Het kabinet werkt aan een eigen overheidscloud die moet draaien op de datacenters van de Rijksoverheid. Het doel is om de overheid veel minder afhankelijk te maken van grote Amerikaanse techbedrijven. De cloud moet volledig onder Nederlandse controle komen met eigen beheer van hardware en data. Als het ontwerp klaar is, wordt het openbaar, zodat ook bedrijven en kennisinstellingen kunnen meewerken. De eerste toepassingen moeten al op het eind van dit jaar in gebruik worden genomen. Overheden en betrokken partijen werken aan maatregelen om natuurgebieden rond de Rotterdamse haven te herstellen, om zo de vergunningverlening voor projecten in het havengebied weer op gang te brengen. Sinds een uitspraak van de Raad van State ligt die vergunningverlening grotendeels stil door de stikstofregels. Voor de aanpak is zo'n 50 miljoen euro nodig, maar dat geld is nog niet definitief toegezegd. En daardoor lopen de plannen voor verduurzaming van de havenindustrie vertraging op. Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 2295. Duizenden mensen zijn gewond geraakt of dakloos geworden, zo meldt de regering. De Venezolaanse overheid heeft 7 dagen van nationale rouw afgekondigd voor de slachtoffers. Reddingswerkers, waaronder ook een Nederlands team, gaan weer naar huis. De kans op het vinden van nog levende mensen onder het puin is erg klein. Maar gisteren werd na 6 dagen toch nog een peuter levend onder de brokstukken vandaan gehaald. En in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne zijn volgens een Amerikaanse denktank ruim 2 miljoen militairen omgekomen, gewond geraakt of vermist. Daarvan zouden ongeveer 450.000 Russische en 125.000 tot 150.000 Oekraïnse militairen zijn gestorven. De cijfers zijn gebaseerd op schattingen omdat officiële gegevens ontbreken. De denktank stelt ook dat de Russische terreinwinst beperkt is gebleven. Volgens de analyse hebben beide legers zeer zware verliezen geleden in de strijd. Het weer vanavond en vannacht is het overwegend droog. Vannacht 12 tot 17 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het bewolkt met een paar buien. Bij een matige tot krachtige westenwind is het dan 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
7: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
8: Keuzestress over raambekleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
9: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
10: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
11: De 1395 HM is er even niet.
12: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Seabreeze weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: succes. Begin 1976 voor Marianne Rosenberg. Ich bin wie du zou de tweede plaats halen in de Nederlandse top 40.
1: Generations pass. Years become decades. This music remains relevant. The best timeless evergreens.
0: Welkom in het laatste uur alweer van Anno Toen. Bij de woensdagavonduren avonturen. Straks natuurlijk weer Elvis Presley. Er is een evergreen die mij altijd bij de keel grijpt een beetje. Komt waarschijnlijk omdat het gaat over Vietnam. Die verschrikkelijke oorlog. Good night, Saigon.

0: Van stevige stampers tot easy listening. Je hoort het hier.
1: Met het goede doel. Live. We zijn op zoek naar de nooduitgang.

0: 1987. Song die ik naarmate de jaren vorderen steeds meer ga waarderen. Vooral ook omdat die live uitvoering gewoon zo goed is, hè.
1: Ook in deze aflevering van Anno Toen staat een muziekmaand uit de pophistorie centraal. Elk uur hoor je 2 maal 3 songs uit die maand. Terug naar toen.
0: En vanavond is dat de maand november van het jaar 1975. Eerst even naar Anno Nu. Ja, iets over mijn kleinzoon. Die kwam laatst op een verjaardag en liet hij zijn nieuwe huisdiertjes zien. Triops, ken je die? Beetje smerig, beetje kreeftachtig. Mwah, die thuis houden. En in de voorbereiding van dit programma kwam ik een veel leukere hobby tegen voor hem. In november 1975 was er een slimme meneer en die bedacht dat je stenen, kiezelstenen uit Mexico kon importeren. Je verpakte ze in een doosje om een beetje stro en zo, luchtgaatjes erin. Ja, want anders zou het beestje niet overleven. En dan was dat je huisdier. En in de hitlijsten van november 1975.

0: hitlijstknaller uit november 1975. In Nederland hun grootste hit, de Stylistics, haalde de nummer 3 positie. Can't give you anything but my love.
1: Waar je ook gaat. Waar je ook gaat. Het is Seabreeze die met je meegaat.
2: Legendes uit de historie van de popmuziek.
3: The biggest stars and the greatest hits.
0: Met vanavond Elvis Presley. Driemaal Elvis Presley. Zometeen in de ghetto. Dit is It's Now or Never. It's now.

0: was Smullen in het kwadraat. Elvis Presley was postuum te gast op ons virtuele podium der grootheden. En hij komt vast nog een keer terug, want wat heeft hij in muziek gemaakt? Meer dan 750 songs zijn, hè? Meer dan 750. Hoezo big stars?
1: The biggest stars and the greatest.
0: Naar 1966.

0: man achter Napoleon XIV was Jerry Samuels. En hij gebruikte de naam Napoleon XIV waarschijnlijk omdat het alles te maken heeft met totale waanzin. Want dat was immers deze plaat ook. De B-kant van dit nummer was hetzelfde nummer, maar dan achteruit gespeeld. En het bijzondere van dit nummer was dat hij voor het eerst een techniek gebruikte waarbij zijn zangstem, nou ja, zang, steeds hoger ging klinken. Hij maakte nog wat meer songs. Klein voorbeeldje. I owe a lot.
1: Oh, I owe a lot to Iowa pot. Iowa grown and grand. I never knew such beautiful boo. Grew in this groovy land I'm in, and I'm indebted indeed

0: had maar één hit. Ja, dat verbaast me eigenlijk niks, hè? Jerry Samuels.
1: One hit wonder.
2: The golden standard of music.
3: The greatest hits of all time. The greatest hits of all time.
4: The best oldies. Here at the place to be. Retro music.
5: Van soul tot rock. En van pop tot country. Wij draaien het.
0: Ja, ook Nederlandstalig, hè?

wij doen veel meer hoor, hier op Seabreeze. Zoals in anno toen ook mijn eigen platenkeuze. Ik heb er een meegenomen van Adam Young. Nou, die naam ken je niet, denk ik. Adam was een totaal onbekende muzikant uit Amerika. Leed aan slapeloosheid, ging 's nachts maar muziek maken, omdat hij toch niet sliep. In 2009 had hij een mega grote hit onder de naam Owl City, Fireflies.

0: schrijf. November 1975. People's Choice. And Do It Any Way You Want It. En daarvoor de Silver Convention. 2 in Amerika. Fly Robin Fly. Zover deze aflevering van Anno Toen. Met als hoogtepunten Elvis Presley, de Beatles in het eerste uur. En natuurlijk ook heel veel muziek uit november 1975. Maar ik ga er nu wel vandoor hoor. Ik ga er van tussen.
1: Thank you very much.
0: Dankjewel voor het luisteren. Nog een hele mooie. Eagles en Lion Eyes. Ik ben er zaterdag weer. Even na 7 voor de USA Big

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Het kabinet heeft nog geen meerderheid voor de nieuwe stikstofplannen. Pro wil het pakket wel steunen, maar alleen als het niet wordt afgezwakt, terwijl JA21 juist grote bezwaren heeft. Daardoor is nog onduidelijk via welke route het kabinet voldoende steun kan krijgen. Ook in de Eerste Kamer is een meerderheid nog niet in zicht. De komende tijd praat het kabinet verder met verschillende partijen over de stikstofmaatregelen. Onder meer het verlagen van het aantal koeien per hectare ligt gevoelig. Bij de aanslagen in de Griekse stad Thessaloniki is een vrouw om het leven gekomen en zijn meerdere mensen gewond geraakt. Drie woningen van politici werden vanochtend aangevallen met zelfgemaakte explosieven. De moeder van een van de politici raakte daarbij gewond en overleed later in het ziekenhuis. De Griekse premier spreekt van blind en onmenselijk geweld. De politie onderzoekt nog wie er achter de aanvallen zit en wat het motief is. Er zijn nog geen arrestaties verricht. Het kabinet werkt aan een eigen overheidscloud die moet draaien op de datacenters van de Rijksoverheid. Het doel is om de overheid veel minder afhankelijk te maken van grote Amerikaanse techbedrijven. De cloud moet volledig onder Nederlandse controle komen met eigen beheer van hardware en data. Als het ontwerp klaar is, wordt het openbaar, zodat ook bedrijven en kennisinstellingen kunnen meewerken. De eerste toepassingen moeten al op het eind van dit jaar in gebruik worden genomen. En de coalitie in de provincie Drenthe is gevallen na een conflict over de onteigening in het landelijk gebied. De BBB stemde samen met de VVD tegen de plannen waarin onteigening mogelijk zou worden gemaakt. Volgens de BBB hebben de coalitiepartijen CDA en PvdA zich niet aan eerdere afspraken gehouden. En daarmee was het vertrouwen in de samenwerking volgens die partij verdwenen. De BBB verzette zich ook al tegen de stikstofkoers van de eigen gedeputeerde Henk Emmens in Drenthe. Het weer vanavond en vannacht is het overwegend droog. Vannacht 12 tot 17 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het bewolkt met een paar buien. Bij een matige tot krachtige westenwind is het dan 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
7: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
8: Keuzestress over raambekleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
9: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
10: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
11: Het magazijn van de webshop van Radio Seabreeze is maar heel klein. Dus alles wat je bestelt komt vers van de pers. Houd dus rekening met wat langere levertijden in de zomermaanden.
12: Kijk snel in de webshop op radioseabreeze.nl.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

wereld vertraagt. En jij zweeft mee op de golven van de muziek. Welkom bij Dream Sessions.

trots omringd. Laten we ons hart spreken. Voel de verbinding, de passie en de belofte van wat nog komen gaat. Laten we samen de volgende noten van onze liefde ontdekken. Want dit is Dream Session.

elke klank schuilt een verhaal van zoete momenten en moeilijke keuzes. Laten we ons overgeven aan de warmte van de liefde. Want tussen deze lofzongs vinden we de echo van onze eigen emoties. Een verbinding die nooit verbroken zal worden.

droom komt ooit tot een einde, maar de muziek blijft altijd in je mee resoneren. Dit was Dream Sessions, een reis door geluid en gevoel. Sluit het moment in je hart, bewaar de klank in je ziel. En tot de volgende droom. Tot de volgende Dream Sessions. Never I. Sessions.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Iran zegt dat de technische onderhandelingen met de Verenigde Staten in Qatar zijn afgerond. Volgens de Iraanse overheid hebben de beide delegaties daarbij niet rechtstreeks met elkaar gesproken. De gesprekken gingen over de uitvoering van een eerder gesloten voorakkoord. Iran en de Verenigde Staten willen uiterlijk morgen een meldpunt opzetten voor mogelijke schendingen van de afspraken. Er zijn geen verdere details bekendgemaakt over de uitkomst van de besprekingen in Qatar. Er moet landbouw mogelijk blijven in de bufferzones rond kwetsbare natuurgebieden. Dat zei stikstofminister Van Essen tijdens het debat over de nieuwe stikstofplannen in de Tweede Kamer. In die zones moet de stikstofuitstoot extra omlaag, maar volgens de minister niet zo ver dat de boeren moeten verdwijnen. Wel zijn volgens het kabinet ook landelijke maatregelen nodig om de stikstofdoelen te halen. Wat de nieuwe regels voor boeren precies inhouden, wordt de komende maanden uitgewerkt, beloofde Van Essen. Bij de aanslagen in de Griekse stad Thessaloniki is een vrouw om het leven gekomen en zijn meerdere mensen gewond geraakt. Drie woningen van politici werden vanochtend aangevallen met zelfgemaakte explosieven. De moeder van een van de politici raakte daarbij gewond en overleed later in het ziekenhuis. De Griekse premier spreekt van blind en onmenselijk geweld. De politie onderzoekt nog wie er achter de aanvallen zit en wat het motief is. Er zijn nog geen arrestaties verricht. En de coalitie in de provincie Drenthe is gevallen na een conflict over de onteigening in het landelijk gebied. De BBB stemde samen met de VVD tegen de plannen waarin onteigening mogelijk zou worden gemaakt. Volgens de BBB hebben de coalitiepartijen CDA en PvdA zich niet aan eerdere afspraken gehouden. En daarmee was het vertrouwen in de samenwerking volgens die partij verdwenen. De BBB verzette zich ook al tegen de stikstofkoers van de eigen gedeputeerde Henk Emmens in Drenthe. Het weer, het blijft droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten en 17 vlak aan zee met een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag is het bewolkt met een paar buien. Bij een matige tot krachtige westenwind is het dan 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou, jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu, met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
6: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
7: Keuzestress over raambekleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
8: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
9: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
10: Ze zijn er nog. Radiozenders die het vertrouwde oude middengolfgeluid laten horen en niet gebonden zijn aan moordende luistercijfers. Radio Seabreeze zendt uit vanuit Friesland en Noord-Holland op AM en internet. Je kan ons ondersteunen door een aankoop in de webshop te doen of als liefhebber van vrije radio een donatie te doen via radioseabreeze.nl/donatie. Radio Seabreeze, het geluid van vrije radio.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Seabreeze. Het kabinet heeft nog geen meerderheid voor de nieuwe stikstofplannen. Pro wil het pakket wel steunen, maar alleen als het niet wordt afgezwakt, terwijl JA21 juist grote bezwaren heeft. Bij de aanslagen in de Griekse stad Thessaloniki is een vrouw om het leven gekomen en zijn meerdere mensen gewond geraakt. 3 woningen van politici werden vanochtend aangevallen met zelfgemaakte explosieven. Het kabinet werkt aan een eigen overheidscloud die moet draaien op de datacenters van de Rijksoverheid. Het doel is om de overheid veel minder afhankelijk te maken van grote Amerikaanse techbedrijven. En de coalitie in de provincie Drenthe is gevallen na een conflict over de onteigening in het landelijk gebied. Het weer vannacht is het overwegend droog, vannacht 12 tot 17 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het bewolkt met een paar buien, bij een matige tot krachtige westenwind is het dan 20 tot 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Seabreeze.

0: Jaffa sinaasappels en grapefruits bij uw groenteman.
1: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 12 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Iran zegt dat de technische onderhandelingen met de Verenigde Staten in Qatar zijn afgerond. Volgens de Iraanse overheid hebben de beide delegaties daarbij niet rechtstreeks met elkaar gesproken. De gesprekken gingen over de uitvoering van een eerder gesloten voorakkoord. Iran en de Verenigde Staten willen uiterlijk morgen een meldpunt opzetten voor mogelijke schendingen van de afspraken. Er zijn geen verdere details bekendgemaakt over de uitkomst van de besprekingen in Qatar. Er moet landbouw mogelijk blijven in de bufferzones rond kwetsbare natuurgebieden. Dat zei stikstofminister Van Essen tijdens het debat over de nieuwe stikstofplannen in de Tweede Kamer. In die zones moet de stikstofuitstoot extra omlaag, maar volgens de minister niet zo ver dat de boeren moeten verdwijnen. Wel zijn volgens het kabinet ook landelijke maatregelen nodig om de stikstofdoelen te halen. Wat de nieuwe regels voor boeren precies inhouden, wordt de komende maanden uitgewerkt, beloofde Van Essen. Bij de aanslagen in de Griekse stad Thessaloniki is een vrouw om het leven gekomen en zijn meerdere mensen gewond geraakt. Drie woningen van politici werden vanochtend aangevallen met zelfgemaakte explosieven. De moeder van een van de politici raakte daarbij gewond en overleed later in het ziekenhuis. De Griekse premier spreekt van blind en onmenselijk geweld. De politie onderzoekt nog wie er achter de aanvallen zit en wat het motief is. Er zijn nog geen arrestaties verricht. En de coalitie in de provincie Drenthe is gevallen na een conflict over de onteigening in het landelijk gebied. De BBB stemde samen met de VVD tegen de plannen waarin onteigening mogelijk zou worden gemaakt. Volgens de BBB hebben de coalitiepartijen CDA en PvdA zich niet aan eerdere afspraken gehouden. En daarmee was het vertrouwen in de samenwerking volgens die partij verdwenen. De BBB verzette zich ook al tegen de stikstofkoers van de eigen gedeputeerde Henk Emmens in Drenthe. Het weer, het blijft droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten en 17 vlak aan zee met een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag is het bewolkt met een paar buien. Bij een matige tot krachtige westenwind is het dan 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
3: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
8: Keuzestress over raambekleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
9: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
10: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
11: Oh, oh, oh, de 1395 AM is er even niet.
12: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Seabreeze weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Iran zegt dat de technische onderhandelingen met de Verenigde Staten in Qatar zijn afgerond. Volgens de Iraanse overheid hebben de beide delegaties daarbij niet rechtstreeks met elkaar gesproken. De gesprekken gingen over de uitvoering van een eerder gesloten voorakkoord. Iran en de Verenigde Staten willen uiterlijk morgen een meldpunt opzetten voor mogelijke schendingen van de afspraken. Er zijn geen verdere details bekendgemaakt over de uitkomst van de besprekingen in Qatar. Er moet landbouw mogelijk blijven in de bufferzones rond kwetsbare natuurgebieden. Dat zei stikstofminister Van Essen tijdens het debat over de nieuwe stikstofplannen in de Tweede Kamer. In die zones moet de stikstofuitstoot extra omlaag, maar volgens de minister niet zo ver dat de boeren moeten verdwijnen. Wel zijn volgens het kabinet ook landelijke maatregelen nodig om de stikstofdoelen te halen. Wat de nieuwe regels voor boeren precies inhouden, wordt de komende maanden uitgewerkt, beloofde Van Essen. Bij de aanslagen in de Griekse stad Thessaloniki is een vrouw om het leven gekomen en zijn meerdere mensen gewond geraakt. 3 woningen van politici werden vanochtend aangevallen met zelfgemaakte explosieven. De moeder van een van de politici raakte daarbij gewond en overleed later in het ziekenhuis. De Griekse premier spreekt van blind en onmenselijk geweld. De politie onderzoekt nog wie er achter de aanvallen zit en wat het motief is. Er zijn nog geen arrestaties verricht. En de coalitie in de provincie Drenthe is gevallen na een conflict over de onteigening in het landelijk gebied. De BBB stemde samen met de VVD tegen de plannen waarin onteigening mogelijk zou worden gemaakt. Volgens de BBB hebben de coalitiepartijen CDA en PvdA zich niet aan eerdere afspraken gehouden. En daarmee was het vertrouwen in de samenwerking volgens die partij verdwenen. De BBB verzette zich ook al tegen de stikstofkoers van de eigen gedeputeerde Henk Emmens in Drenthe. Het weer, het blijft droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten en 17 vlak aan zee met een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag is het bewolkt met een paar buien. Bij een matige tot krachtige westenwind is het dan 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou, jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu, met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
7: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
8: Keuzestress over ramenkleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
9: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
10: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
11: Oh, oh, oh, de 1395 AM is er even niet.
12: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Seabreeze weer volop in bedrijf op de 1098 en de 139.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Seabreeze. Iran zegt dat de technische onderhandelingen met de Verenigde Staten in Qatar zijn afgerond. Iran en de Verenigde Staten willen uiterlijk morgen een meldpunt opzetten voor mogelijke schendingen van de afspraken. Er moet landbouw mogelijk blijven in de bufferzones rond kwetsbare natuurgebieden. Dat zei stikstofminister Van Essen tijdens het debat over de nieuwe stikstofplannen in de Tweede Kamer. Bij de aanslagen in de Griekse stad Thessaloniki is een vrouw om het leven gekomen en zijn meerdere mensen gewond geraakt. Drie woningen van politici werden vanochtend aangevallen met zelfgemaakte explosieven. En de coalitie in de provincie Drenthe is gevallen na een conflict over de onteigening in het landelijk gebied. Het weer, het blijft droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten en 17 vlak aan zee met een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag is het bewolkt met een paar buien. Bij een matige tot krachtige westenwind is het dan 20 tot 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Mevrouw, mag ik u even een vraagje stellen? Mm-hmm. Hebt u wel eens gehoord van een RS Hi-Fi wascombinatie?
2: Jazeker, dat is een Hi-Fi combinatie van RS en een RS wasautomaat.
1: Nou mevrouw, u bent de eerste.
2: Ja, en ik weet ook wat een RS kleurkoelkast is. En een RS diepvriesradio. En een RS tv-vriezer. En een RS pick-upzuiger. En een RS cassettevaatwasser.

0: Nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Iran zegt dat de technische onderhandelingen met de Verenigde Staten in Qatar zijn afgerond. Volgens de Iraanse overheid hebben de beide delegaties daarbij niet rechtstreeks met elkaar gesproken. De gesprekken gingen over de uitvoering van een eerder gesloten voorakkoord. Iran en de Verenigde Staten willen uiterlijk morgen een meldpunt opzetten voor mogelijke schendingen van de afspraken. Er zijn geen verdere details bekendgemaakt over de uitkomst van de besprekingen in Qatar. Er moet landbouw mogelijk blijven in de bufferzones rond kwetsbare natuurgebieden. Dat zei stikstofminister Van Essen tijdens het debat over de nieuwe stikstofplannen in de Tweede Kamer. In die zones moet de stikstofuitstoot extra omlaag, maar volgens de minister niet zo ver dat de boeren moeten verdwijnen. Wel zijn volgens het kabinet ook landelijke maatregelen nodig om de stikstofdoelen te halen. Wat de nieuwe regels voor boeren precies inhouden, wordt de komende maanden uitgewerkt, beloofde Van Essen. Bij de aanslagen in de Griekse stad Thessaloniki is een vrouw om het leven gekomen en zijn meerdere mensen gewond geraakt. 3 woningen van politici werden vanochtend aangevallen met zelfgemaakte explosieven. De moeder van een van de politici raakte daarbij gewond en overleed later in het ziekenhuis. De Griekse premier spreekt van blind en onmenselijk geweld. De politie onderzoekt nog wie er achter de aanvallen zit en wat het motief is. Er zijn nog geen arrestaties verricht. En de coalitie in de provincie Drenthe is gevallen na een conflict over de onteigening in het landelijk gebied. De BBB stemde samen met de VVD tegen de plannen waarin onteigening mogelijk zou worden gemaakt. Volgens de BBB hebben de coalitiepartijen CDA en PvdA zich niet aan eerdere afspraken gehouden. En daarmee was het vertrouwen in de samenwerking volgens die partij verdwenen. De BBB verzette zich ook al tegen de stikstofkoers van de eigen gedeputeerde Henk Emmens in Drenthe. Het weer, het blijft droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten en 17 vlak aan zee met een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag is het bewolkt met een paar buien. Bij een matige tot krachtige westenwind is het dan 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige